0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: You know,

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

the courage.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

ja, grote vraag natuurlijk. Is this well the way to Amarillo? Dat is niet helemaal goed vertaald natuurlijk, maar het klinkt wel lekker, denk ik dan. Goedemorgen, het is maandag vandaag. Het is, de 14e dag van september. Ja, maar natuurlijk. Vrijdag hebben we gehad de laatste aflevering van Utrecht is wakker. Er zit er een heel weekend tussen. En er is misschien wel van alles gebeurd, als je dat met me wilt delen. Leuke dingen, misschien wel minder leuke dingen, dan hoor ik dat ook graag. Sowieso in contact komen met Radio M Utrecht. En in dit geval met mij, vind ik fijn. Doe dat via WhatsApp, eventjes een appje sturen. Kan via de RTV Utrecht-app bijvoorbeeld. Of je doet dat via Facebook, of je doet dat... Oh, Facebook, ja, daar hebben we ook een hele leuke filmvraag staan. Maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Reageren kan dus via Facebook en via mailtje studio@rtvutrecht.nl. WhatsApp zei ik al eventjes van... Er zijn al meer manieren om mij te bereiken. En dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Wat voor dag krijgen we vandaag? Nou, diverse onderwerpen natuurlijk in Utrecht is wakker. Ik ga je er nu nog niet mee lastigvallen tussen aanhalingstekens. We hebben natuurlijk het nieuws uit de regio met Marjolein Heijen vanmorgen. Verkeersinformatie, ik vond het al behoorlijk druk op de weg vanmorgen. En dan heb ik het al over 5:30 vanmorgen, dus ja. We houden het allemaal voor je in de gaten. En uiteraard het weer met Grieta Spannenburg. Nieuws, weer, verkeer, het nieuws uit de regio en fijne muziek. Dit is Parco.

0: Je bent nog een beetje aan het dromen? Of nadenken over de droom van vannacht?
1: Snap ik.
0: Was het een beetje een mooie droom? Dat hoop ik dan maar. Want als het een nachtmerrie was, dan... nou ja, misschien kan ik je daarmee een beetje vrolijker maken. Want dat moet wel natuurlijk, ja. Hé, hey, dank voor het sturen. Miranda is wakker. Ed is wakker. Bedankt voor de foto ook trouwens, Ed. Ik zie... Ja, ik zie een stukje weg. Maar ik zie niet waar vandaan het genomen is. Het lijkt mij... Vanuit de auto. Dat wil zeggen, automatisch zeg ik dan maar. Want ja, tijdens de auto mag je, tijdens de autorijden mag je natuurlijk niks vastpakken. Dat snappen we ook wel. Dus dank je wel. Goed dat je er bent. Studio@rtvutrecht.nl. Je WhatsApp even met mij via de RTV Utrecht app. Of je kijkt op Facebook. Trouwens, daar heb ik een vraag neer laten zetten door Aart, collega. Het gaat eigenlijk over Aan tafel. En dat is wel heel leuk, want vanmiddag in Aan tafel tussen 12 en 2 gaat Connie praten over het boek Dossier Vlodder. Dossier Vlodder. Nou, dossier ken je. Vlodder ken je ook. Die combinatie dan. Jawel. Het is namelijk 40 jaar geleden dat de iconische film die miljoenen Nederlanders hebben gezien in de bioscoop te bekijken was. En leuk is dat om die herinnering op te halen. Wat denk jij? Waar denk jij aan, zeg maar, als je de film Vlodder ziet? De meesten zullen zeggen, buurman, wat doet u nu? Maar misschien waren er ook andere leuke fragmenten waarvan je denkt van, hé, dat wil ik even met je delen. Nou, dat vind ik leuk om erover door te praten. Je kunt dat berichten dus via Facebook bijvoorbeeld. Voor mij is het inderdaad 1986 dat ik die film inderdaad in de bioscoop heb gezien. Denk er even over na. Ik was met een vriend van mij, weet ik, dat we naar die bioscoop gegaan zijn. Ik moet even denken, ik was 20 toen. En ja, wij vonden het wel super hilarisch allemaal. Echt geweldig eigenlijk. Ja, dat is de tijd dat je de videobanden kon huren. De VHS of de Betamax-banden. Of misschien nog zelfs de V2000-banden van Philips. Dat zou wel kunnen. Die tijd, zeg maar. Maar het was nog niet meteen op video beschikbaar, weet ik. Dus in de bioscoop ging je daar zeker even naartoe om die film te zien. Want iedereen had het erover. Michael, die heeft het al over Van Putten met zijn wagen. Ja, geweldig. Ja. Daar kom ik zo meteen wel even op terug. Nou, en iedereen natuurlijk welkom als je je daar even begeeft op het gebied van Vlodder. Dus laat maar weten hoe je erover denkt. Het is 11 minuten voor 6:30. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Nederlandstalige muziek van Rob de Nijs zometeen. En eerst een mooi nummer van Bonnie Tyler.

op de lijst en boven op Radio 1 Utrecht. Bracht de tijd op 6:54. Het wordt toch een beetje spannend in de studio, want ik ga zo meteen de vraag stellen waarmee je een rondleiding kunt winnen voor twee personen. Bij ons in de studio, bij de televisie, op de redactie. Ja, echt, het wordt een rondleiding van je welste, zeg maar. Dat is nu nog niet, maar de vraag ga ik wel zo meteen stellen. En dan kun je een antwoord op geven. En wie weet, win je dan, en dat hoor je dan bij Aart en Utrecht komt thuis, die rondleiding voor twee personen. Elke dag maken we, ja, stellen we een nieuwe vraag, zeg maar. En maken we bekend wie dan de winnaar gaat worden van de desbetreffende dag. Goed, dat ligt nog voor ons. Ik heb voor mij de kranten liggen. En ja, wat wil je horen? Slecht nieuws of slecht nieuws als het gaat om de financiën? Slechte nieuws daarbij. Ambtenaren spannen samen tegen dwangsom. Daar opent Trouw vanmorgen mee als kop. Burgers hebben recht op een dwangsom als de overheid hen te lang laat wachten. Overheidsorganisaties proberen dat recht nu afgeschaft te krijgen. De Volkskrant heeft het over het kabinet. Het kabinet moet kiezen, want ja, morgen is het Prinsjesdag natuurlijk. De Week van de Waarheid breekt dan aan voor de kabinetten. Ofwel het kabinet Jetten, dat moet ik eigenlijk zeggen. Dat zowel bij links als rechts steun zoekt voor de begroting. Aan de vooravond van Prinsjesdag eist pro-leider Klaver een fundamentele koerswijziging. Nu nog? Ja, de premier moet volgens de oppositieleider onverwijld kiezen. Mooi woord. Een mens kan niet warm en koud tegelijkertijd blazen, is de uitspraak. Dan gaan we naar de energienota. Nou, ik zei al, we hebben slecht en slecht nieuws, want de energienota met nieuw net wordt hoger en contracten zijn al honderden euro's duurder geworden. De kosten voor het uitdijende stroom- en gasnet stijgen volgend jaar met zo'n 20%. Nou ja, ik denk niet dat je bij de baas hoeft aan te kloppen om 20% loonsverhoging te krijgen, maar dit gaat wel gebeuren. Terwijl gas en stroom in een nieuw energiecontract al honderden euro's duurder zijn geworden, zei ik al. Energienota met nieuw net hoger, kopt de Telegraaf vanmorgen. Ja, en de energiecentrale stookt tropisch hout in, zoals het slechte nieuws in de klimaatzaak, om biomassa die niet duurzaam is onder de aandacht te brengen. Het zijn de olifanten, de tijgers en de slangen in Maleisië die verliezen hun leefgebied, zo schrijft het AD, doordat bomen uit het regenwoud als duurzame biomassa in Nederlandse energiecentrales belanden. En de stichting Comité Schone Lucht eist bij onze Nederlandse rechter dat het kabinet hiermee stopt. Staat te lezen op de voorkanten van de kranten. Op deze maandag de 14e. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, zometeen dus die vraag waarmee je die rondleiding kunt winnen, zei het al. Maar voor die tijd nog eens even een kort weerberichtje van Grieta Spallenburg. Als voor, nou ja, een schot voor de boeg eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Om 6:50 spreek ik haar uitgebreid en Utrecht is wakker. Houden we het droog vandaag? Lossen die mistbankjes die er her en der zijn snel op? Krijgen we de zon nog een beetje te zien vandaag? Je hoort het allemaal. Na Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, uit de 70s.

0: 2 over half 7. Zometeen Robert-Jan Boy bij mij in de studio of via de digitale verbinding. Laat hij weten wat hij vandaag voor ons gaat ondernemen in de rol van verslaggever. Maar eerst even een weerberichtje hier bij Radio 1 Utrecht. Want na het oplossen van de plaatselijke mist krijgen we vandaag een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. Zo laat Grieta ons weten. Vanmiddag... ja, dan wordt het zwaar bewolkt. Met soms ook wel wat lichte regen of motregen. Bij weinig wind komt de temperatuur op zo'n graad of 2 of misschien wel 23 uit. Nou, dat is een aardig vooruitzicht. Het verkeer op dit moment rijdt wel goed door. Mistbanken komen wel voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Officiële meldingen over mistbanken bij ons in Midden-Nederland niet. Mijn ervaring, maar inmiddels is dat een uur geleden dat ik hier aankwam. In Flevoland een beetje mist. Maar voor de rest in Midden-Nederland nog niet. Maar ja, het ligt maar net aan van welke kant je de provincie komt binnenrijden natuurlijk.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: De vraag van deze maandag de 14e. De eerste vraag waar je je tanden in kunt zetten, waar je over moet nadenken is... bij ons, Radio M Utrecht, kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag... tussen 12 en 2 uur je favoriete muziek aanvragen. Weet je het, welk programma dat is? Wat is de naam van het programma? 3 mogelijkheden. Antwoord A, M, voor elkaar. B, muziekplezier. C, het Gouden Weekend. Dus antwoord A, M voor elkaar. B, muziekplezier. Antwoord C, het Gouden Weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Je favoriete muziek. Nou, als je het antwoord denkt te weten en je vindt het leuk om die rondleiding in de wacht te slepen om met iemand anders hier te komen kijken, vinden wij gezellig hoor. Laat het ons weten via studio@rtvutrecht.nl.
3: Utrecht is wakker met

0: late in the evening. Nou, zover is het toch niet. We moeten nog een hele dag door zien te komen. Maar dat gaan we op een hele goede manier. Met nieuws, weer, verkeer in de uitzendingen. Fijne muziek en diverse onderwerpen natuurlijk. Waaronder Robert-Jan Boy, die vandaag een stevig onderwerp weer heeft om over te praten. Op locatie. Goedemorgen trouwens.
1: Ja, goedemorgen natuurlijk. Na een weekend natuurlijk vol van de verjaardag van mijn vader.
0: Het was het gezellig? Ja, hè? Het was gezellig, hè?
1: Het was heel gezellig inderdaad. Lekker in de tuin. 88 jaar, dat zijn toch historische momenten.
0: Zeker.
1: He, dat je dat allemaal kunt vieren.
0: Dat je het ook mee mag maken.
1: En
0: jij
1: mee
0: ook
1: mag maken, ja. Nee, precies, dus dat was zeer genoegelijk. Nou ja.
0: Ja.
1: En lekker in de tuin, met familie, et cetera.
0: Kortom, dat was de zaterdag, hè? Want de zaterdag was hier.
1: Zaterdag, ja, precies. Zondag was het een beetje aan het regenen natuurlijk. Toch een lekker stukje gefietst. Niet te min. Het was wel warm, vond ik.
0: Mee eens. De temperatuur lag zeker in de middag op een dikke 20 graden, denk ik wel. Misschien wel 2, 3.
1: Ja,
0: ik heb niet gekeken, maar ik vond het wel goed, ja.
1: Ja, nee, ik was gewoon met korte mouwtjes aan het wielrennen.
0: Ja, maar ja, dat heb je al gauw natuurlijk vanwege de energie die het al vrijkomt.
1: Nou ja, dat is inderdaad gigantisch wat voor energieboosten er dan vrijkomen. Ja, dat wil je allemaal niet weten.
0: Ja, ik heb er zo vaak over gehoord van jou, dus dat geloof ik graag, ja. Maar je bent een fanatiek fietser en door de natuur heen ook zo.
1: Op een bescheiden niveau, hè. Dus, ja,
0: het weekend, Robert-Jan, ligt achter ons. Je gaat vandaag voor Utrecht en Zwakke en de hele week natuurlijk. Maar je gaat vandaag ook weer op pad. Ik zei, een pittig onderwerp, stevig onderwerp. Gaan we nooit uit de weg, want we gaan het hebben over Gaza.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, daar is nog steeds van alles aan de hand, hè. Amnesty, Verenigde Naties, de commissie zegt genocide. Anderen zeggen genocidaal geweld. Samenvattend dood en verderf en totale verwoesting.
0: Ja.
1: En daar gaan we over praten, middels een tentoonstelling die vorige week geopend is op de Ganzenmarkt in Utrecht.
0: Ja.
1: Dat is bij het oude gemeentehuis, een tentoonstelling van vredesorganisatie Pax. Dat is in de open lucht, dus buiten. Iedereen kan het gaan bekijken. En dat zijn foto's die gemaakt zijn, niet alleen in Gaza, maar ook op de westelijke Jordaanoever.
0: Oh ja.
1: Want daar is natuurlijk ook van alles aan de hand als het gaat over nederzettingbeleid.
0: Nou.
1: En die foto's zijn gemaakt door zowel Israëlische als Palestijnse fotografen.
0: Uh-huh.
1: Dus dat is, dat prikkelt in de nieuwsgierigheid.
0: En ook om op die manier een, noem het maar even, eerlijk beeld neer te zetten?
1: Ja, ik weet niet wat je allemaal kunt zien. Nou, dat gaan we dus bekijken.
0: En beluisteren, want jij gaat...
1: En beluisteren, natuurlijk, inderdaad. Want ja, met enige regelmaat komen de beelden voorbij, hè. Vorige week hadden we het nog over het Rode Kruis.
0: Zeker.
1: Wat een noodklok luidde vanwege het aantal hulpgoederen. Ja, wat...
0: Wat wordt tegengehouden.
1: Nauwelijks inkomen eigenlijk, et cetera. Ja. Voedsel, medicijnen. Maar dit zijn beelden die toch een andere blik willen werpen op de situatie.
0: Uh-huh.
1: En moeten uitdagen tot stilstaan en reflecteren, zoals dat genoemd wordt door Pax.
0: Ja.
1: En degene die wij spreken heeft ook een aantal jaren op de westelijke Jordaan-oever gewoond.
0: Ja.
1: Dus hij kent de situatie daar goed.
0: Ja.
1: Dus we gaan luisteren naar zijn verhaal.
0: Goed.
1: En aan de hand dus van de foto's.
0: Ja. En de tentoonstelling, wat mij bijstaat, ook wat je net zegt, is in de open lucht. Dus iedereen is openbaar dus ook.
1: Ja.
0: Iedereen kan daar al een kijkje gaan nemen.
1: Ja.
0: Dat is misschien al door velen gebeurd, omdat die vorige week al geopend is.
1: Ja, inderdaad, dat gaan we ook even vragen. Goed, en misschien zijn er voorbijgangers die dat ook in de vroege ochtenduren doen, Bob.
0: Die zijn welkom om bij jou even langs te komen.
1: Uiteraard, kijk, we zijn altijd klaar met die microfoon om reacties natuurlijk op te vangen.
0: Ja. Dus daar gaan we veel meer over horen vanmorgen in Utrecht en Zwakke.
1: Zeker.
0: Tot zo.

0: Frogs uit de jaren 60. Oh, vanmiddag natuurlijk weer van 2 tot 3 uur. Studio 60's. Alleen maar een uur lang jaren 60 muziek. Daar verheug je je nu al op. Ik wel. Ik vind het hartstikke leuk. Nogmaals van 2 tot 3 uur hier bij Radio M Utrecht. En nu, 7:14, is het weer tijd om het te hebben over voetbal. Vaak, hè, op deze tijd, op maandagochtend, een terugblik naar het weekend. Er werd gisteren om 11:15 gespeeld door FC Utrecht. Ze kwamen in actie tegen Excelsior. Sportcollega Wessel van Liebe, die gaat ons helemaal bijpraten hoe het allemaal ging gisteren.
1: Het moest de ommekeer worden voor FC Utrecht, want na 5 wedstrijden had de ploeg van Anthony Karajan nog helemaal niet gewonnen. En of dat tegen de Rotterdammers gebeurde, dat hoorde je natuurlijk op onze stream.
2: Als nu Arthur Sager komt, de voorzet stijpen af. Is het geen buitenspel? En dan is het in de 36e minuut FC Utrecht dat op 0-1 komt.
3: De voorzet en oh, daar is bijna de gelijkmaker. Slitty met de actie, dat is altijd Slitty. En dan de sliding en de gebalde vuist van Niklas Westerlund. De intenties van de Rotterdammers zijn duidelijk en logisch. Het moet naar voren, want FC Utrecht leidt nog altijd met 1-0.
4: Ik hoop wel dat je het vast kan houden, want als je alleen maar gaat verdedigen, valt er nog wel eens een balletje een keer verkeerd. En dan moet je weer opnieuw beginnen.
3: 14 minuten nog. Nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. Zou het dan vandaag gaan gebeuren? De eerste driepunter voor Anthony Karajan.
2: Slikt en de gelijkmaker. Utrecht zit mis.
4: Valt er nog wel eens een balletje een keer verkeerd. En dan moet je weer opnieuw beginnen.
3: 14 minuten nog. Nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. Zou het dan vandaag gaan gebeuren? De eerste driepunter voor Anthony Karajan.
2: Slikt en de gelijkmaker. Utrecht zit mis achterin. Het is de 78e minuut voor Excelsior. Het is

0: Dat was de eerste matchwinner van het seizoen van de Utrechters. En hij was niet alleen blij met zijn doelpunt, niet alleen blij met de 3 punten, maar ook met de manier waarop er werd gewonnen.
1: Ik vond onze tactiek gewoon heel goed vandaag. We creëren echt wel goede kansen. We weten ook, je moet er nog meer maken zelf, maar je krijgt gewoon heel weinig tegen gewoon een goede ploeg. Heb je de eerste wedstrijden allemaal gezien van Excelsior. En ja, dan op het laatst weer kwartier voor tijd denk ik dat je dan zo'n bal eigenlijk tussendoor krijgt door 3, 4 man heen en schieten zijn binnen. Ja, dat is dan wel een mentale tik. Om het zo maar te zeggen, maar dan met veerkracht en ja, maken we het eigenlijk nog die 2-1 en dat is wel heel lekker.
0: En trainer Anthony Correa, die vond het ook heel lekker, maar de spanning die werd de oefenmeester bijna te veel.
2: Dat zeg ik, we hadden hem al uit kunnen bouwen. Nou ja, dat is jammer, dan wordt het een wat relaxtere avond. Aan de andere kant, ik denk dat voor de spanning dit wel heel leuk was, alleen voor mijn hart misschien wat minder.
3: Vind je het zelf leuk, zo'n spannende wedstrijd?
2: Ik heb liever dat het gewoon 0-3 had gestaan of zo. Dus ik ben gewoon realistisch. Hoe sneller in de tas, hoe beter. Dus, alleen ja, het is wel de ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist. Dat heeft ook zijn charmes. Dus zelf voor de gein. Ze waren zo aan het juichen. Ik denk dat de hamstring heeft verrekt of zo. Ging zo enthousiast aan toe. Ja, dat is natuurlijk wel de charme van het spel. En dat is altijd leuk.
0: Volgende week zondag dan hoopt FC Utrecht ook weer volop te juichen. Opnieuw in Rotterdam. Want dan wordt er gespeeld tegen en bij Feyenoord. En die wedstrijd is natuurlijk ook weer te volgen via de stream op de website en app van RTV Utrecht. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Utrecht Special.
1: Utrecht is wakker.
0: Je zit er klaar voor, dat is mooi. Ik ook. En ik denk ook op het puntje van de stoel. Nou, misschien ook zit je heel relaxed achter je voor je beeldscherm. Griet eigenlijk. Goedemorgen.

0: redelijk relaxed. Goedemorgen, Bob.
1: Goedemorgen. Heb je nog weer ballonnen opgelaten vanmorgen, of niet?
0: Faxen gelezen. Ja, ik heb duiven goed weggestuurd om te kijken om waarnemingen te doen.
1: Goed zo.
0: En ik zit er goed in, ja.
1: En Telex van de Telex dingen geplukt, of niet?
0: Ja, het snort allemaal hier goed. Ja, Vondjes getekend. Dat was vroeger natuurlijk ook, hè?
1: Ja,
0: in de weerkamer tekende de nachtmeteoroloog dan de fronten
1: met de hand gebeurde dat gewoon?
0: Ja. Dan moest je dat dan uit de observaties kon je dan eigenlijk, dan kreeg je ook een goed beeld van en een gevoel bij het weer. Ja. Door te kijken hoe hoog de dalpunten waar lagen, waar lag een windverandering, zeg maar, windrichtingverandering.
1: Ja.
0: Waar was de meeste bewolking? En zo kon je eigenlijk het front opzoeken. En dan kreeg je gelijk ook feeling met wat er die dag en de volgende dag zou kunnen gaan gebeuren.
1: Ik denk als je nu gaat beginnen met het weer, dat mis je gewoon eigenlijk, die feeling. Ja. Maar je krijgt het op een andere manier wel mee natuurlijk.
0: Het is anders, ja. Ik denk dat mensen die 40, 50 jaar geleden het werk deden, een beetje smuilend misschien naar ons zouden kijken van, nou, dat zit maar achter de pc. Ja. Wij gingen nog naar buiten van dat werk. Ja, het weer, werkzaamheden veranderen altijd.
1: Dat is waar.
0: In de tijd. Ja.
1: Dat is voor mijn vak, en voor een deel van mijn vak, mijn technische deel, zeg maar, ook zo. Want vroeger namen we op bandrecorderbanden op. En tegenwoordig is het allemaal computer. Maar dan hebben mensen nog steeds over, oh, we knippen dat er even uit.
0: Ja,
1: en dan denk ik van, ja, we knippen dat eruit. Dat deed je vroeger uit een band, dan haalde je een stukje band weg.
0: Ja.
1: Of je deed iets elektronisch. Dat kon ook met een band met opnemen.
0: En dan moest je hem weer plakken.
1: En dan moest je plakken. Ja, niet, ja, eigenlijk een beetje net zoals een fietsband plakken. Maar, maar dan haalde je een stukje tekst haalde je uit de band vandaan. En dan plakte je dat weer aan elkaar. En dat was het vak. En daarom leerde je knippen en plakken. En dat noemen ze tegenwoordig nog steeds knippen en plakken in een computer.
0: Grappig,
1: dus, maar dat is veranderd. Daarmee mis je niet echt de feeling. Maar het is een andere manier van benaderen.
0: Ja,
1: maar goed, we hebben een stukje kennis en kunde uit het verleden van jou gehoord. We begeven ons op het vlak van deze maandag in Midden-Nederland. Want je hebt al een weerberichtje doorgestuurd.
0: Ja.
1: Mistbanken, hoe zat dat bij ons eigenlijk? Waar zijn ze talrijk aanwezig vanmorgen?
0: Ja, ik vind dat ze nog her en der wel zijn. Ik vind het niet heel grootschalig. Het zijn mistvelden die wel ineens op kunnen doemen. Maar die niet over het algemeen niet dicht zijn. Dichte mist is zicht onder de 200 meter.
1: Uh-huh.
0: Nou, ik zie op dit moment een melding in het westen van Zuid-Holland. Dus een eindje uit de richting van 150 meter. Dus dat. Maar bij ons zijn er mistvelden meest met zichten tussen de 400 en 800 meter.
1: Oh ja.
0: En ze zijn lang niet overal aanwezig. Er zijn ook plekken waar je het echt al duidelijk ziet. Dagen. De zon is nog onder de horizon. Maar om 7:10 komt hij aan de oostelijke horizon op. En het is dus ook al een beetje licht aan het worden. Langzaam maar zeker. Ik denk dat die mistvelden, de laatste mistvelden, om 7:58 wel zo'n beetje zijn verdwenen. En dat je dan eigenlijk een heel kalm, rustig en toch wel een heel redelijk fraaie ochtend krijgt.
1: Nou, kijk aan. Maar die middag, dat wordt een beetje anders qua weerbeeld.
0: Ja, nou ja, wat je ziet eigenlijk, gisteren lag dat front over ons. We hebben deel van de dag was regenachtig, vooral de ochtendperiode gisteren. Ja. Daarna is over Brabant en Limburg-Zeeland heel veel regen gevallen. Dat front is een beetje ingezakt, maar komt nu in verzwakte vorm vanmiddag vanuit het zuidwesten weer terug. Dus een warmtefront wat aankomt zetten. En dat zou in de loop van de middag zie je dat het zwaar bewolkt raakt. En in de middag kan er ook eens een spatje regen vallen of een buitje. Het zijn geen grote hoeveelheden. En koud is het niet, want het is een warmtefront.
1: Ja.
0: En we zitten nu op temperaturen, even goed kijken, volgens mij 12 graden. 12 tot 14 graden. En wordt vanmiddag 23 graden.
1: Wel
0: dus
1: hoog
0: wel
1: eigenlijk.
0: Beetje klammig eigenlijk, denk ik.
1: Gisteren hadden we toch ook wel zulke temperatuur, of zaterdag. Ik denk dat we ook dik 20 graden hebben gehaald in Midden-Nederland.
0: Ja, nee, ik vond het ook buiten best gewoon echt wel mild. Gisteren zat de beeld op 22,2. En ook zaterdag was het gewoon echt wel warm met bij tijden het zonnetje erbij. Ja.
1: Oh.
0: Dat is die hoge luchtvochtigheid die je toch voor je gevoel nog wat warmer maakt sowieso dan de temperatuur al thermometer al aangeeft.
1: Ja, precies. Niet altijd afgaande op wat je af kunt lezen op een thermometer.
0: Ja, op je lichaamsthermometer moet je maar een beetje afgaan.
1: Precies, ja. Zo vond ik het vannacht weer warm. Maar ja, misschien lag het wel aan mij. Weet niet.
0: Het was ook niet heel koud. Nee.
1: Okay.
0: Ik heb het ook snel warm. S'nachts.
1: Zeg, even heel kort. En het volgende uur maar misschien wat uitgebreider. Voor uitblik deze week. Want vandaag hebben we uitgebreid al gehoord.
0: Ja.
1: Wat staat ons een beetje te wachten deze week?
0: Licht wisselvallig. Het wordt wat, net als de afgelopen tijd, wat licht onbestendig. Morgen de warmste dag van de week met 24 graden, misschien wel 25 graden. Warme lucht hoor. De ochtend, in de avond zou er een bui kunnen vallen. En dan woensdag, donderdag, vrijdag, af en toe zo'n paar middagbuien bij 19 of 20 graden.
1: Kijk eens aan. Kijk eens aan. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat alvast. Hey, we gaan elkaar zo meteen dus weer spreken. Vanaf 7:50 in Utrecht is wakker. Giet dat dan zo dan?
0: Tot zo.
1: Ja, 7:04. Even vooruitblikkend. In het volgende uur gaan we terugblikken op afgelopen zaterdag. En ook nog over gisteren, want er werd ook nog een tocht verreden. Maar we hebben het over de Arno Wallert Memorial. Robert-Jan Boy was daar afgelopen vrijdag met de voorbereidingen. Deed hij verslag in Utrecht is wakker. Maar hoe is het dan werkelijk gegaan afgelopen zaterdag? Nou, daar gaan we op terugblikken zometeen met Freek Wallaert. Dus, blijf daarvoor luisteren. En ik heb alvast even 2 file-meldingen. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, Stroe-Hoevelaken, in elk geval 5 minuten extra. En op de A27 van Breda naar Utrecht. Kom maar deze kant op, maar je hebt wel vertraging. Van knooppunt Gorinchem tot Lexmond. Minuutje of 5, misschien wel bijna 10. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Dit is Gilbert.

0: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
5: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
7: Is de winst.
8: 5-7, 16.
7: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
5: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Luister je naar vanaf nu steeds op het heden en op het half uur. Zeker uitgebreid het nieuws uit de regio. Marjolein Heij, ik noemde je naam al even. Dus druk met de voorbereiding bezig geweest. Ja. Wat heb je nieuws?
10: Ik heb het over brand in een woning in Amersfoort. Buren zeggen daar harde knallen te hebben gehoord. Maar het is nog onduidelijk waardoor die brand is ontstaan. En dat wordt natuurlijk onderzocht. Tientallen Belgische buschauffeurs die afgelopen maanden in onze regio rondrijden, die zijn weer klaar. Ze werden door Keoli gehaald uit België vanwege een tekort aan personeel hier. En die Belgen die rijden vooral op de bussen in het oosten en westen van onze provincie. Er is een hoop te doen rondom de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen GVVV. Zaterdag was dat. Een van de spelers van de ploeg uit Bunschoten die kreeg zo'n harde klap dat meerdere tanden loszitten. En die klap kwam van de assistent-trainer van de tegenstander. Nou, daarover is het laatste woord nog niet gezegd.
9: Oké, dus het was niet in een voetbalpotje, zeg maar.
10: Nee, het was allemaal langs de lijn.
9: Even naar.
10: Ja, het was wel wat leuker voor FC Utrecht, want gisteren werd het in blessuretijd 2-1.
9: Nou, eindelijk ging de vlag uit. En het publiek, de toeschouwers, ze waren rustig of super enthousiast, maar ze hebben niet met vuurwerk gegooid.
10: Ik hoop het toch niet, nee. Dat zou wat zijn. Nee, het was vooral opluchting. Ja.
9: Nou, goed om alvast even gehoord te hebben, dit dus. En ander nieuws.
10: Ja, zometeen. Half acht
9: bij ons op de zender. Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Ja, wat drukt op de A1. 4-5 minuutjes extra tussen Stroe en Hoevelaken richting Amsterdam. Dus langs ons en dan door Midden-Nederland heen gaat het wel goed. A27, Breda-Utrecht, knoop het Gorkum-Lexmond. Daar doe je in ieder geval wel 10 minuten langer over. Dat was de verkeersinformatie van de ANWB. We kijken nauwlettend, houd het in de gaten, op de wegen in en rond Midden-Nederland of je daar vertraging hebt. 7:04.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.

0: laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Valt daar een soort van gepaste stilte even. Ja, ik kan er weinig aan doen, maar dat is de voorbereiding. Het is inmiddels 6 minuten over 7. Gaza is synoniem geworden voor onmenselijk leed en totale verwoesting. We horen er veel over, maar we zien er niet alles over. Dat kun je wel gaan bekijken in een fototentoonstelling die vanaf nu te bekijken is, georganiseerd door vredesorganisatie Pax. Robert Jan Boy op de fiets onderweg naar deze openluchttentoonstelling in Nederland, in Utrecht dus.
3: Ja, dat klopt inderdaad, Bob. Wat is in het centrum van Utrecht op de Ganzenmarkt, vlakbij de Oude Gracht, vlakbij het oude gemeentehuis, in de open lucht. Een aantal grote foto's, heb ik begrepen, gemaakt door Israëlische en Palestijnse fotografen. Situatie in Gaza en ook de situatie op de westelijke Jordaan-oever. Nou, we horen er van alles over, maar deze foto's geven nog eens een extra indringend beeld. En degene die we gaan spreken heeft ook een aantal jaren op de westelijke Jordaan-oever gewoond. Uh-huh. We zijn benieuwd wat dit teweeg moet brengen en hoe het eruit ziet uiteraard.
2: Precies. Nou, dat gaan we uitgebreid horen van jou. Meerdere keren in Utrecht de Zwakker, zometeen eerst even na 7:30. Tot zo. En tempo zit goed in. Het is goed. Heb je gemist in Utrecht eigenlijk, vraag ik me af? Nee, denk ik, hè?
3: Wat zeg je, Bob?
2: Heb je nog mist in Utrecht, in Utrechtstad? Denk het niet, hè, op de fiets?
3: Nee, totaal. Geen mistvlagje te zien. Gelukkig. Het is niet koud. Het is windstil. Het is lekker fietsen. En we zijn alvast een beetje aan het reflecteren wat betreft het onderwerp van zometeen.
2: Zeker. Nou, tot zo dan. De Arno Wallert Memorial. We hebben er uitgebreid verslag van gedaan afgelopen zaterdag. Hoe is het verder in het weekend gegaan? Je hoort er zometeen Freek Wallert over. Gaan hem even contacten in de uitzending. En ja, het is 40 jaar geleden dat voor het eerst in de bioscoop de film Flodder te zien was. Jouw herinneringen aan Flodder vinden we leuk om daarover door te praten. Kun je laten weten. Kan via Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. 7:08. Nieuws, weer en verkeer. En fijne muziek. Zometeen Mark Amber. Maar eerst, Here of Decision. Back to the 70s. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. The 3 Degrees.

0: Wayne Fontana en de Mindbenders en de Game of Love in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:15 geworden. Nou, we gaan terug naar afgelopen zaterdag, want toen werd het gehouden. Voor de 18e keer de Arno Wallach Memorial die verreden werd. De wielerwedstrijd die, ja, echt geweldig werd ontvangen. Afgelopen vrijdag was verslaggever Robert-Jan Boy ook al bij Meerkerk, in Meerkerk, om daar te praten over het nieuwe asfalt onder de A27 en over de, ja, de tocht zelf natuurlijk. Ik heb contact met Freek Vlekwallaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Freek, hoe is het gegaan? Hoe heb je het beleefd afgelopen zaterdag?
1: Nou, ze gingen soepeltjes over dat nieuwe asfalt heen in ieder geval.
0: Goed zo, ja. Even een kleine anekdote, want er lag geen asfalt onder de A27. Speciaal voor jou, voor jullie, is dat daar neergelegd, toch? Of niet?
1: Ja, elke keer als ik dat zeg, dan zeg ik dat met enig ongeloof. Maar ja, het is inderdaad waar, ja.
0: Ja, ja, ja. Zeg, en nou ja, we gaan het erover hebben hoe het geweest is. Nou, mensen hebben het waarschijnlijk al meegekregen, dan wel niet. Max Kroonen heeft zaterdag de 18e editie van de Arno Wallach Memorial op zijn naam geschreven. Terechte winnaar, of niet?
1: Ik denk het wel. Het was alleen hij was een tactische winnaar. Een winnaar uit een tactisch spel. Ja. Ik denk dat hij twee medevluchters had. De Deen Mats Andersen en de Australier Jensen Plowright. Die nou mogelijk allebei wel sterker waren.
0: Ja.
1: Maar zijn ploeg was de sterkste. Dus hij haakte zijn wieltje aan. En hij werkte niet mee om weg te blijven. En uiteindelijk sprintte hij ze eraf. Ja, het was een goed recht. Maar hij zei achteraf tegen mij ook wel dat het wel zeer deed. Ja. om niet mee te doen, juist, zeg maar.
0: Ja. Ook een jonge gast toch, hè, Max Schoon?
1: Ja, jawel. Ja, ja. En al heel lang, op dit niveau al heel lang aan de top. Denk ik, volgens mij is hij nog steeds ambitieus om richting de profs te gaan. Maar ja, hier in ieder geval is hij echt een hele solide naam, waarvan je altijd weet van als hij erbij is, kan hij winnen.
0: Ja, zal het allemaal mee qua weer en zo? Zaterdagmiddag volgens mij wel, hè?
1: Echt Hollands weer. Ja. Was het, ja, wind, blauwe lucht, grote witte wolken erin. Ja, leuk voor het publiek en mooi voor de renners, want die moesten echt aan het werk.
0: Ja. Kon iedereen aan de start verschijnen of zijn er wel afhakers geweest eigenlijk zaterdag?
1: Ja, er zijn nog wel wat afhakers geweest, maar dat is eigenlijk elk jaar wel zo. Dat ze last minute, dat er toch renners zich niet helemaal goed genoeg voelen. En, maar we hadden het sterkste deelnemersveld ooit. En dat kwam mede doordat er een aantal opleidingsploegen van World Tour teams aan de start stonden.
0: Ja.
1: Dus ja, bijvoorbeeld dezelfde truitjes als in de Tour de France van Decathlon, van Lidl Trek, van Picnic PostNL.
0: Ja.
1: Ja, van Alpecin Premier Tech, zeg maar, van Mathieu van der Poel. Ja, die waren er allemaal. En ja, dat zijn echt de hypertalenten, zeg maar. Dus ja. Dat gaf wel een stuk extra uitstraling aan de wedstrijd.
0: En zogenoemd sterk deelnemersveld was het, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Zeg, de Memorial, vrijdag hoorden we daar natuurlijk ook over. Nagedachtenis ook aan je broer, dat wil zeggen, daarom is het ook de Arno Wallach Memorial geworden. Sta je daar nog wat bij stil? Besef je dat op dat moment? Heb je het er later nog over met familie die er is en vrienden nog, dat dit toch wel eigenlijk iets emotioneels kan zijn? Of in de loop van de jaren ben je daar minder mee bezig?
1: Ik denk dat we daar onverminderd mee bezig zijn als je het in een hoeveelheid moet uitdrukken.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, het is zeker 20 jaar geleden. En ik denk dat we 20 jaar geleden dat we bang waren voor heel veel dingen. Gewoon bang ook voor onze eigen reactie op dingen. En dat is nu veel minder. Nu, er is echt al even gejankt. Maar dat, op een bepaalde manier geniet je daar ook van. Want ja, dat is wat het doel is van een memorial. Dan ben je weer dicht bij elkaar. Dan ben je, dan beleef je het weer. En ja, voor ons als gezin gebeurt dat in ieder geval enorm. En ik heb ook van veel andere mensen gehoord die Arno hebben gekend. Die dat ook zo hebben beleefd, ja.
0: 20 jaar geleden. Dat is lang geleden intussen al, hè?
1: Ja, ontzettend. Dit is een soort portaaltje als het ware naar toen. Ja. Je kan weer dingen doen, ook in het voortraject dat je organiseert.
0: Ja.
1: En ik zou het iedereen toewensen die iemand mist, eerlijk waar. Dus dat is een heel bijzondere positie waarin we zijn.
0: Je kunt
1: dat zoveel mensen mee organiseren en dat er zoiets moois komt in naam van een geliefde.
0: Ja, je kunt niet zeggen tijd heelt alle wonden, maar het doet wel wat op een gegeven moment, denk ik.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat het vooral is dat de pijn nu niet meer in de weg staat van het herinneren.
0: Dat is een mooie uitspraak. Hey, vooruitlopend op dit, wat we nu hoorden van jou. De terugblik. Volgend jaar weer?
1: Zeer zeker.
0: Ja, oh, goed, ja, dat is goed om te horen. Ik bedoel, ja, we hebben geen NAVO-top gehad vorig jaar bijvoorbeeld, die bij heel veel wielerevenementen dat roet in het eten gooide. Arnon Wallop Memorial is sowieso dit jaar wel weer doorgegaan, gelukkig. Maar hey, dus het gaat gewoon weer door volgend jaar. Wanneer?
1: Ik heb de datum nog niet precies, maar dit weekend was op zich wel fijn. Ja? Omdat we nou ook de combinatie met een wedstrijd in België, een grote wedstrijd. Daardoor waren al die ploegen in de buurt, die maakten
0: ja,
1: een combinatie.
0: Ja,
1: dus dat was fijn. Nou ja, verder hebben we alle reden. We hebben gisteren nog een paar duizend euro opgehaald voor het goede doel.
0: Oh, kijk eens. Ja, dat moet je nog even zeggen, want dat is wel mooi. Wat was het goede doel ook alweer?
1: Het KWF.
0: Ja.
1: Ja, en er was iemand bij die, die de check in ontvangst nam. Die liep rond met kanker op dat moment. Dat zijn ook weer heftige momenten.
0: Ja.
1: Maar ja, er is gefietst voor het goede doel. En er is gefietst ter inspiratie. Denk, dat was zondag en zaterdag ter inspiratie van iedereen van wat een mens allemaal kan. En dat moeten we vast blijven houden. Dus we gaan zeker, denk ik over een paar weken gaan we evalueren. En dan begint het nieuwe jaar alweer.
0: Ja. Nou, ons op de hoogte. Goed hier gesproken te hebben. Fijn om terug te blikken. En alvast ervoor uitblikken op volgend jaar in 2027 voor een nieuwe Arnon Wallop Memorial.
1: En dan hoop ik je ook weer te spreken.
0: Dat gaan we zeker doen. Dank je wel voor je tijd, hè. En fijne maandag.
1: Goeie ochtend, iedereen.
0: Hoi.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ben je al een beetje wakker? Krijg al die verse berichten binnen, onder andere van Martin. Vandaag gaat hij richting Frankrijk met de vrachtwagen. Hij is tussen Amiens en Lille op dit moment. Maar eerst nog even naar Alphen aan de Rijn om daar de boel op te gaan halen. Dat moet gewoon gebeuren. Met Radio M op de radio begint de dag goed. Een leuke uitspraak. Ook nog een uitspraak hier van Ruud. Die zegt: goedemorgen Bob. Ja, alweer een nieuwe week. Nog even en dan is het jaar om. Oké, ik ga een beetje mee, maar ik moet er even over nadenken. Het duurt nog wel eventjes, ja. Vandaag eerst maar eens even genieten van Radio M Utrecht. Fijne uitzending. Nou, dat krijgen we allemaal aangeboden. Wij gaan ons best voor jou ook doen natuurlijk. Marjolein, het regionieuws op meteen om 19:30.
1: Ik heb het over brand in Amersfoort en ook over busvervoerder Keoli, want die neemt afscheid van Belgische chauffeurs.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
0: Regio Nieuws hier bij Radio M Utrecht. 19:30 door Marjolein. Dat begint met een heleboel zwaailicht in Amersfoort vannacht.
1: Ja, dat had te maken met een woningbrand. Bewoners van de Waterdreef die hoorden even voor middernacht harde knallen. Het is nog onduidelijk waardoor die brand is ontstaan. Dat wordt onderzocht. Er is schade aan de erker en ruit van een woning. De straat in de wijk Nieuwland werd afgezet. Het is niet bekend hoe het met de bewoners gaat. De ruim 30 Belgische buschauffeurs die afgelopen maanden werden ingezet in de provincie, die vertrekken weer. Eind deze maand gaan de laatste chauffeurs naar huis, meldt vervoerder Keoli. Vanwege een tekort aan personeel in de zomermaanden werden de chauffeurs uit België gehaald, omdat daar hun werk in het schoolvervoer stil lag. De Belgen reden vooral op bussen in het oosten en westen van de provincie Utrecht. Er is een hoop te doen rondom de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen GVVV. Zaterdag kreeg een speler van de ploeg uit Bunschoten klappen met als gevolg losse tanden. Waarschijnlijk werd die klap uitgedeeld door de assistent-trainer van tegenstander GVVV. Deze club uit Veenendaal zegt in een verklaring diep geschokt te zijn door het geweld. Dat past niet binnen de vereniging en er is een onderzoek opgestart. Inmiddels heeft GVVV de samenwerking met de hoofdtrainer en zijn broer, die assistent was, gestopt. Leuker nieuws over FC Utrecht. Die ploeg was opgelucht toen het winnende doelpunt tegen Excelsior gisteren viel in blessuretijd. En de trainer was natuurlijk blij, maar vond wel dat zijn ploeg het iets te spannend maakte.
12: Ik heb liever dat het gewoon 0-3 had gestaan of zo. Dus ik ben gewoon realistisch. Hoe sneller in de tas, hoe beter. Dus, alleen ja, het is wel de ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist. Dat heeft ook zijn charmes.
1: Ja, en komende zondag dan moet FC Utrecht opnieuw naar Rotterdam, maar dan voor de wedstrijd tegen Feyenoord.
0: Ik ben benieuwd, ik zet er niet op in elk geval. Maar dit is,
1: het zou mooi zijn als het weer lukt, toch? Ook al is het in blessuretijd.
0: Zo is het.
1: Heeft zeker zijn charme.
0: En terug naar gistermiddag. Ik bedoel, de punten zijn binnen.
1: Dat is ook zo. Daar gaat het om.
0: Ja, precies.
1: Dan heb ik nog het weer. Plaatselijk kon het vanmorgen wat mistig zijn. Daarna vrij veel bewolking. Vanmiddag wel 23 graden. Maar hier en daar kan er wat lichte regen vallen.
0: Tot zover het weer en meer over het weer van Grieta zometeen. En ik hoor jou ook graag weer. Zo.
1: Ja, om 8 uur.
0: Zeker. Nieuws, weer en verkeer. Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. Even een aantal files die we onder de loep leggen. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Van Stroen tot Hoevelaken 10 minuten extra. Op de A2 richting Utrecht. Van Zaltbommel tot Afrit Geldermalsen 10 minuten extra. En daarna over alle rijstroken waar niet gewerkt wordt, gaat het weer hartstikke goed door richting Utrecht. Vanuit Den Haag naar Utrecht. Vertraging nog voor je de regio ingaat. Ja, Nieuwe Brug, daar begint het nou net aan. Hè. Tot aan Harmelen, 5 minuten extra over alle rijstroken. En de A27 is de laatste melding voor dit moment. Goede reiswens weer ook daar van Breda naar Utrecht. Tussen knoop in het Gorkum en Lexmond, 5 minuten vertraging.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
21: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Hoe leuk is dat? Vandaag heb je deze vraag die ik je voor de kiezer gooi. Heet dat zo? Nou, min of meer eigenlijk. Bij Radio M Utrecht kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. Klinkt ouderwets, maar is hartstikke gezellig. Dat kan. Een plaatje aanvragen. Muziek? Maar hoe heet dat programma dan waarin dat kan? Tussen 12 en 2, vrijdag, zaterdag en zondag. Ik geef je 3 mogelijkheden waar je een antwoord op kunt geven. A, B of C wordt het dus. M voor elkaar, antwoord A. B, muziekplezier. C, het gouden weekend. Mag je over nadenken als je het niet weet? Doorgeven kan via studio@rtvutrecht.nl. Dus een programma waar je muziek op verzoek in kunt dienen. 12 en 2, vrijdag, zaterdag en zondag heet A. M voor elkaar, B muziekplezier of C het gouden weekend. Doe je best, studio@rtvutrecht.nl. En Aart maakt vanmiddag de dagwinnaar bekend.
23: Utrecht is wakker met

0: En zo stond ze op het podium van het Eurovisie Songfestival in 1965 voor Luxembourg. En ze scoorde zo goed. Ze was nummer 1. Ze werd nummer 1. Frans Gaal, Poupée de Sire, Poupée de Son op Radio M Utrecht. 7:59 inmiddels geworden. Gaza is synoniem geworden voor onmenselijk leed. Totale verwoesting ook. Ook op de westelijke Jordaan-oever worden er op grote schaal mensenrechten geschonden. Vredesorganisatie Pax vraagt zich af hoe het is om daar te leven. Nou, op de Ganzenmarkt in Utrecht is sinds kort de tentoonstelling Ooggetuigen te zien. Met foto's van Palestijnse en Israëlische fotografen die antwoord proberen te geven op die vraag. Verslaggever Robert-Jan Boy komt daar vanmorgen vandaan. En hij krijgt volgens mij wel die rondleiding bij die fototentoonstelling.
1: Ja, en dat valt ook meteen in het oog, Bob, als je hier komt aanlopen op de Ganzenmarkt. Dat is hartje Utrecht. Mooi uitzicht op de Dom, het oude gemeentehuis. Links zie je de oude gracht met die middeleeuwse straatjes, et cetera. En dan hier op een soort platform voor dat oude stadhuis staan 1, 2, 3, 4, 5 enorme zuilen. Ik denk wel 2 meter hoog. Met, ja, hele grote foto's erop. Als je aan van deze kant komt aanlopen, dus de kant eigenlijk van, ja, de Neude, zeg maar, de Schouderstraat, dan zie je staan ooggetuigen leven met straffeloosheid. Dan moet je doorlopen, denk ik. Wat is precies de bedoeling?
2: Ja, zeker. Lopen lekker lang, zou ik zeggen.
1: En dan zie je eerst eventjes wat het is. Hoe is het om te leven in een land waar verwoesting en onderdrukking de norm zijn? Dan loop je verder. En dan zie je hier bijvoorbeeld haarscherp een man zitten op puin. Een Palestijnse man blijft achter en dat Israëlische troepen in het dorp Al-Qader meerdere huizen hebben gesloopt.
2: Ja, precies, exemplarisch, denk ik, hè. Dus wat we willen laten zien met de tentoonstelling is, ja, wat is nou het dagelijks leven voor Palestijnen? Ondertitel is ook leven met straffeloosheid. Dus ja, dat zie je hier heel duidelijk, hè. Dus deze man is zijn huis kwijt, zijn huis verwoest. En daar zit hij nu op het puin. Dus dit is inderdaad een van de foto's die we hier laten zien.
1: En dit is de westelijke Jordaan over wat we hier zien?
2: Klopt, inderdaad. Dus daar is helaas heel veel sloop van huizen. Dus geen incidenten, maar structureel en al decennia lang.
1: Heb je zelf gewoond, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb er 2 jaar gewoond in de buurt van Bethlehem, inderdaad. Dus ja, heel veel gezien ook wat er gebeurt. De nederzettingen, uitbreidingen bijvoorbeeld. Ieder jaar werd het weer erger. En nu ook iedere keer als ik terugkom, zie je dat de nederzettingen, de illegale nederzettingen, gegroeid zijn. Dat er meer land is afgepakt van Palestijnen.
1: We zien hier een foto met links een betonnen muur. Een Palestijn kijkt een Israëlische soldaat in de ogen bij de apartheidsmuur, staat eronder. Een meneer die kijkt naar de muur. We kunnen niet zien wat er achter de tralies zich bevindt. In de verte uitzicht over groene velden. Dat is het landschap waar.
2: Klopt, en dit is. Israël heeft een muur gebouwd om de westelijke Jordaan-oever heen. Staat voornamelijk op Palestijnse grond. En ja, dat heeft hele gemeenschappen van elkaar afgescheiden. Ook mensen die bijvoorbeeld grond of landbouwgrond aan de ene kant hadden, kunnen daar niet meer naartoe. En het maakt het enorm moeilijk voor Palestijnen om te reizen en om van de ene naar de andere plek te gaan.
1: En waarom heet het apartheidsmuur?
2: Ja, omdat het letterlijk mensen apart houdt. Dus het zorgt ervoor dat, dat er een soort van apartheidstaat is ook. Dus waar Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever eigenlijk apart worden gehouden. Ja. Onderdrukt worden. Geen vrijheid hebben ook om te bewegen.
1: En de westelijke Jordaan-oever is Palestijns gebied?
2: Ja, zeker. Ja, precies. Dus dat is Palestijnen heel. Door de eeuwen heen altijd geleefd. En ook wat we spreken vaak van een twee-staten-oplossing. Dat is ook waar onze regering voor zegt te staan. Ja, dat zou dan de westelijke Jordaan-oever in Gaza moeten zijn. Dus dat is dan de Palestijnse staat waar vaak over gesproken wordt.
1: Checkpoint. Hier, kolonisten verjagen Palestijnse boeren van hun land. Is een groene meneer met een pet, met zijn groen uniform aan.
2: Precies, ja.
1: Wat gebeurt hier precies?
2: Ja, dat is iemand uit het Israëlische leger. En helaas zie je dat enorm toenemen, dat het leger ook aanvallen uitvoert op Palestijnen. Dus als het ware illegale Israëlische kolonisten helpt bij het verdrijven van Palestijnen, bij het onderdrukken van Palestijnen. En zo toch te proberen om steeds meer Palestijnen van hun land te verdrijven, zodat het land ingenomen kan worden.
1: En dan loop je hier een stukje verder. Dan kom je bij Gaza uit. Een tentenkamp tussen de ruïnes van Gaza stad. Nou, je ziet een enorme verwoesting. Ja. Met een blauwe hemel daarboven, haarscherp genomen. Opengereten flatgebouwen, dan een tentenkapje, kampje. Daaronder, jij ziet dit. Je kunt je afvragen, je ziet toch genoeg beelden op de tv, et cetera. En dit is kennelijk ook nodig.
2: Ja, ik denk dat het toch heel belangrijk is dat je hier ook ruimte geeft aan mensen om in rust naar deze beelden te kijken en daar ook op te reflecteren. En wij natuurlijk hopen dat mensen ook met elkaar in gesprek gaan, dat ze iets gaan doen. Want dit is waar decennia lang straffeloosheid, dus geen maatregelen nemen tegen Israël, toe heeft geleid. Ja. Hè? Dit is de genocide, zien we hier in beeld. En dat zou nooit normaal moeten worden. Hè? Het gaat maar door. Dus mensen moeten daar de druk op blijven voeren op ons kabinet om iets te doen.
1: Het zijn hele scherpe foto's waar je inderdaad even bij stil staat. Israëlische en Palestijnse fotografen. Dat is waarschijnlijk bewust gedaan.
2: Het is een heel bijzonder collectief waar de foto's van zijn. Active Stills. Dat is een collectief van Israëlische, Palestijnse en ook internationale fotografen. Die allemaal zeggen, we vinden het belangrijk om in beeld te brengen wat er nou gebeurt. En dat doen ze samen. En ze zeggen zelf van ja, beelden spreken meer dan woorden. En dat is ook wat we hier hopen te bereiken. We hebben wel wat beschrijvingen aan de zijkant. Maar vooral de beelden moeten mensen laten inzien. Zien dat dit moet stoppen.
1: We gaan zo verder kijken. En het is nog heel rustig op de ganse markt. Misschien zijn er zo meteen wat voorbijgangers.
2: Ja, wie weet.
1: En er is nog stof te over om te praten.

0: Pac-Man. Turner, Overdrive, ofwel BTO, van die grote hits van ze. Maar dit was wel even die knoepert hoor, You Ain't See Nothing Yet. Het is 9 minuten voor 8 uur. Ook als je geen Jet heet, leuk dat je er bent. Grita, dat is een andere mooie naam. Is ook wel een leuke naam eigenlijk, Grita. Ja, ik vind het wel leuk.
1: Dank u, ja. Ik hoor nooit iemand met dezelfde naam.
0: Nee, ik ook
1: dus
0: niet.
1: Dus dat is dan wel weer grappig.
0: Bij mij is het anders hoor.
1: Ja, maar er zijn niet veel Bobs, toch?
0: Nou... Ja, nee, ja, maar in de loop der jaren dan hoor je naam om je en ik, die heet ook alweer Bob, weet je wel. Die...
1: Oh ja. Ouders wilden me eerst Grietje noemen, na mijn
0: Grietje.
1: Oma.
0: Ja.
1: Grietje, maar dat was toch een beetje ouderwet. Dus hebben ze me Grieta genoemd. Ja,
0: ja. Ja. Ja, bij mij is meer een verbastering van Robert dan van Bob.
1: Oh.
0: Dus mijn vader heet ook Robert, inderdaad. Ja.
1: Kijk, je bent vernoemd. Ja.
0: Zekers,
1: ook.
0: Ja. Bob zegt tegen Grita, steek van wal. Wat hebben we vandaag voor weer?
1: Rustig weer, kalm weer. We beginnen met zo'n 13, 14 graden. Er is nog plaatselijk wat mist, maar de meeste plekken hebben gewoon goed zicht. De zon is opgekomen en je ziet nu een afwisseling van wolkenvelden. Deels hoge wolkenvelden en ruimte voor de zon.
0: Uh-huh.
1: Dat ziet er eigenlijk best wel fraai uit. Het is ook niet zo kil. En boven België en Zuid-Nederland ligt vrij veel bewolking. Dikke bewolking, laaghangende bewolking. En die komt langzaam in de stroming naar ons toe. Dat betekent dat vanmiddag die bewolking eigenlijk echt wel de boventoon gaat voeren. En er af en toe is, wat licht gespetter of een buitje of wat motregen uit kan vallen. Zo'n warmtefront heeft vaak ook wel karakteristieken van een motregenfront. Maar kil is het zeker niet. Je ziet het nu ook al in het zuiden. Ik zie in delen van Zeeuws-Vlaanderen is het al bijna 19 graden.
0: Ja.
1: Dus dat is echt wel milde lucht die op ons afkomt. En vanmiddag kan de temperatuur ook in dat zwaar bewolkte weertype toch oplopen naar een hele fraaie 23 graden.
0: Ja.
1: Voelt echt wel warm aan.
0: Even naar de zeeuwen terug dan. Die gaan in de korte broek vanmiddag, denk ik dan.
1: Die gaan vanmiddag in de korte broek. Ja, daar wordt het net een klein beetje warmer. Temperaturen in die hoek en delen van Limburg misschien nog wel een graadje hoger. Maar vooral morgen gaan ze dat merken. Omdat morgen de zon erbij komt. Die speelt dan een rol.
0: Ja.
1: En dan zie je morgenmiddag in het zuiden dat men naar 27 graden gaat.
0: Ja, joh.
1: Dus dat is echt wel hoog zomers. En wij plukken ook daar onze vruchten van. Want ik heb vanmorgen met geregeld ruimte voor de zon 24 graden uitstaan. Dus zowel vandaag als morgen zijn echt niet koude dagen. Het zijn een beetje warme, klamme, kalme dagen, waarbij het soms, zoals vanochtend, wat nevelig of lokaal wat mistig kan zijn. Dan komende nacht wat grijzig eigenlijk. En morgenochtend kunnen ook eerst laaghangende wolkenvelden uit de nacht er zijn die noordwaarts wegtrekken. Maar vervolgens komt de zon erbij. En met 24 graden morgen zit je eigenlijk best wel goed.
0: Ja. Nou, heb je goed geregeld, zeg ik dan voor ons allemaal.
1: Ja, ik heb helemaal geen nulvinger in de pap, hè, hierin.
0: Nee. Ja, dat zeg je nou, dat geloof ik niet. Wat heb je voor vandaag voor weerspreuk? Want dat heb je ook helemaal zelf te bepalen. Dat wel dan, trouwens.
1: Ja, het is altijd een beetje wat je ziet, hè, buiten. En ik zag toch de afgelopen tijd toch wel slakken. Ik heb de hele zomer eigenlijk nauwelijks slakken, naaktslakken gezien.
0: Nee, ik ook niet. Ik
1: kon
0: er
1: zich niet voortbewegen.
0: Te warm.
1: Te droog.
0: Te droog?
1: Ze hebben toch altijd een beetje dat glijoppervlakte van het water.
0: Ja, ze plakken. Pak ze niet zo op, hè. Dat moet je niet doen. Vinden ze ook niet leuk, trouwens. Maar
1: stappen er ook niet op. Maar ze zijn er wel. En ze zijn er best veel. En slakken op de wegen voorspellen doorgaans regen.
0: Kijk eens aan. Nou, doe het maar één keertje in een beetje slakkentempo. Dan kunnen we even meeschrijven.
1: Slakken op de wegen voorspellen doorgaans regen.
0: Goed opletten. Grita, tot zo meteen.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ja hoor. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Dit is Michael Cimbello en Maniac. Onderweg naar het volgende uur. Op van ons programma.

0: geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dooral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
9: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
8: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
10: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
8: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 8:03. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein.
12: Er is een hoop te doen rondom de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen GVVV van afgelopen zaterdag. Een van de spelers van de ploeg uit Bunschoten kreeg harde klappen. Vermoedelijk werd hij geslagen door de assistent-trainer van de tegenstander. Nou, daarover is het laatste woord dus nog niet gezegd. brand in een woning in Amersfoort. Buren zeggen afgelopen nacht even daarvoor harde knallen te hebben gehoord. Het is nog onduidelijk waardoor die brand is ontstaan. En er is schade en het onderzoek wordt opgestart. Drukte in de Eempolder dit weekend, want vogelspotters uit het hele land die kwamen daar naartoe voor de steppenkiekendief.
11: Oh.
12: Het is een bedreigde roofvogel die vooral normaal voorkomt in Azië en het oosten van Europa. Maar nu werd hij dus daar ook gezien. Ja, en dan wil je dat ook zien als je een vogelaar bent.
11: Ja, kiekendief, is dat niet zo eentje die erboven hangt een tijdje? Of heb ik dat? Dat weet jij ook niet natuurlijk.
12: Ik ben geen vogelaar, nee.
11: Nee, ik ook niet, hè. Maar goed, er zijn wel veel mensen die
12: dat heel erg, ja, die met verrekijkers en lunchpakketten daar naartoe gingen.
11: Ja.
12: Om daar de hele dag te wachten.
11: Ja, ja. Niet te veel brood, want dan komen die mee.
12: Die moet je niet hebben, nee, ja, die zien we genoeg.
11: Oké, okay, steppenkiekendief.
12: De steppenkiekendief,
11: ja. Oké, mooi woord. Mooie naam. Dat was hem voor nu, denk ik.
12: Ja, dat was hem.
11: Half negen, wat meer nieuws uit de regio. Dankjewel, Marjolein. Dan brengt ons dat bij verkeersinformatie van de ANWB. Met een vijftal meldingen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, we gaan van start op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam met een vertraging tussen Stroe en Hoevelaken van een minuut of 5. Op de A2 richting Amsterdam. De regio bijna weer uit. Van Breukelen tot op Koude, 5 minuten extra. Daarna gaat het weer goed door richting Amsterdam. A12 Arnhem-Den Haag onder Utrecht langs tussen Drieberg en Houten. 5 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum heb je vertraging tussen Hilversum en Knoop Rijnsweert. 5 minuten. En de laatste melding, dat is nummer 5. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strandhulde. 10 minuten extra reistijd.
13: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegebbelini.nl.
14: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: De prijs van

0: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
1: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. Aan de Draai 98 in Driebergen.
2: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Radio M.
6: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
7: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Radio M Utrecht.
9: 8:08 is inmiddels geworden. Derde uur Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek onderweg. En ja, we praten zometeen over onderzoekers van het UMC. Die hebben een bloedtest om hartaandoeningen bij vrouwen sneller op te sporen ontwikkeld. Zeer interessant. Dit onderwerp zo, in Utrecht is wakker. En als rode draad hebben we het over de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaan-oever. Een tentoonstelling met foto's in Utrecht in de open lucht moet dat duidelijk maken. Robert Jan Boy, we hebben al veel daarvan gehoord. Er valt nog van alles te bekijken, kan ik me voorstellen.
10: Ja, zeker, want het is me net van welke kant je aankomt lopen, Bob, hier op de Ganzenmarkt, hartje Utrecht. Als ik van deze kant kom, dat is meer de kant van Oud-Kerkhof, zeg maar, met een dom in de rug, dan zie je een haarscherpe foto's van Palestijnen die in de rij staan voor eten, zwaaiend met pannetjes, wanhopige blik in de ogen. Hele grote foto, haarscherp genomen. En de bedoeling is dat je hier even bij staat. Thomas van Gool van Pax.
11: Ja, zeker. En even reflecteert op wat er allemaal gebeurt. En dat dat niet normaal zou moeten zijn. Hè? Kijk, je ziet hier gewoon echte mensen zoals u en ik die gewoon te weinig eten hebben. En dat is nu nog steeds het geval vandaag de dag. Veel mensen denken er is een staakt het vuur in Gaza. Maar ondanks een staakt het vuur en ook bijna dagelijks worden mensen gedood. Tekort aan voedsel, tekort aan schoon drinkwater, tekort aan medicijnen. En dat laat deze foto heel duidelijk zien.
10: En het is inderdaad indringend. Toch wat anders dan wanneer je bijvoorbeeld in de krant ziet. Want dit is al een hele grote foto.
11: Ja, precies.
10: En met deze cellen is een blauwe lucht en een wanhoop bij de mensen. Nou, we gaan zo meteen die andere foto's ook nog bekijken. En dan kunnen we eens even kijken of de mensen, want het is nog heel rustig hier, om eerlijk te zijn op de Ganzenmarkt, of wat mensen zijn die ook voor de panelen gaan staan.
9: Ja, kun je je voorstellen, maar nu met deze bijna oproep, zou ik zeggen, als je in de buurt bent, kom even langs. En vertel dan aan Robert-Jan via de microfoon wat je ziet en hoe dat bij je binnenkomt. 7:50 inmiddels geworden, stukje opgeschoven, de film Vlonder. En daarmee gaan we terug in de tijd naar 1986. Het is 40 jaar geleden dat de iconische film uitkwam. Miljoenen mensen hebben die bekeken in de bioscoop en later op televisie natuurlijk. Ja, wat zijn jouw herinneringen aan die film van Vlodder? Die eerste Vlodderfilm, hè? Dat willen we graag weten van je. Veel reacties zijn er al binnen. Ik kijk even naar een paar reacties. Dorothea zegt, ik vond het soms wel leuk. Ik kan er niet van in een deuk liggen. Nou, oké. Okay. Nou, fijn. Yvonne, Shaki, die altijd de klos is. Dat doen we herinneringen met allemaal smileys erbij. En Kareltje met zijn Haagse accent. Ik kijk nog steeds op RTL 7 naar de herhalingen van Vlodder. Sommige afleveringen zijn zo grappig. Bijvoorbeeld die van Koninginnedag in Zonnendaal. Met zus Kees die het begrip hofleverancier een geheel nieuwe dimensie geeft. Terwijl ze de kroonprins mee naar haar kamer neemt. Ja, er is een hoop aan geschreven aan die serie. En de humor vind ik ook is er wel. Jouw herinnering aan Vlodder. We hebben er nog veel meer binnengekregen via de RTV Utrecht app. En op Facebook, want daar staat de vraag ook. Wat zijn jouw herinneringen aan Vlodder uit 1986? Ik ben benieuwd. Kom dan maar mee. En we kunnen dat nog wel even doornemen. In Utrecht is wakker. En waarom we dit doen allemaal? Vanmiddag wordt het dossier Vlodder besproken in het boek tussen 12 en 2.

0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met James Morrison. 8:45 is het inmiddels geworden. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen. Maar toch verlaten duizenden vrouwen in Nederland die zich met hartklachten melden het ziekenhuis zonder duidelijke diagnose. En dus lopen ze daar misschien nog wel jaren mee rond. Nou, onderzoekers van het UMC Utrecht hebben intussen een bloedtest om hartaandoeningen bij vrouwen sneller op te sporen ontwikkeld. Daarover praat ik door met Tim Sakkers, een van de onderzoekers van het UMC Utrecht. Tim, mag ik zeggen goedemorgen?
1: Jazeker, goedemorgen.
0: Tim, waarom met de huidige onderzoeken die er zijn, is het lastiger te zien of een vrouw hartproblemen heeft, begrijp ik?
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Dan nu iets anders, want veel klachten zijn ook anders bij mannen en worden dan gewijd aan de overgang of stress voor vrouwen, terwijl er een hartziekte speelt. Van waar die verwarring? Dat snap ik niet helemaal.
1: Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken dat heel veel onderzoeken en klinische studies eigenlijk altijd gedaan zijn op vooral mannen. Dus heel veel wat we nu weten over hartziekten is eigenlijk gebaseerd op mannen en veel minder bekend voor vrouwen.
0: Ja.
1: En een voorbeeld van hartziekte waarbij dit speelt, waar het dus verschillend is, is een ziekte waar wij naar kijken. Want van oudsher kijken we eigenlijk altijd naar een verstopping in de grote kransslagaders als oorzaak van de hartziekte. Maar bij veel vrouwen ligt die problemen eigenlijk juist in de kleinere bloedvaten. Dus je kunt je voorstellen, als er inspanning nodig is en de hartspier dus meer bloed nodig heeft, kunnen bijvoorbeeld bij vrouwen deze kleinere bloedvaten niet genoeg uitweiden. En het probleem is juist dat deze kleinere bloedvaten niet te zien zijn op standaard scans in het ziekenhuis. Dus veel van deze vrouwen zijn eigenlijk decennia lang over het hoofd gezien.
0: Ja.
1: Hebben vaak te horen gekregen dat alles er goed uitzag. De kransslagaders zagen er schoon uit. De klachten kunnen inderdaad, zoals je al zei, misschien door stress of door de overgang komen.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl ze eigenlijk wel degelijk dus al die tijd een hartaandoening hebben gehad.
0: Ja. De bouw van binnen in een vrouwenlichaam is het anders dus ook op dit vlak ten aanzien van mannen, zeg maar.
1: Zeker weten, ja. Dat kan heel erg verschillen, ja.
0: Ja. Dat onderzoek wat nu gaat, gebeurt bij vrouwen als men iets met het hart onderzoekt. Ja, dat gaat volgens mij via een katheter. Is dat er niet?
1: Ja, dat is niet heel fijn inderdaad.
0: Nee.
1: Het is nu op dit moment de enige manier om deze ziekte vast te stellen inderdaad. Dus via een hartkatheterisatie.
0: Uh-huh.
1: Ja, en hierbij wordt een katheter in het hart geplaatst. En door middel van medicijnen wordt eigenlijk, terwijl een vrouw op tafel ligt, wordt er een hartklacht opgewekt.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hier al vaak bij gestaan. En je kunt je voorstellen dat het niet heel fijn is. En vrij pijnlijk als je bij bewustzijn op tafel ligt en de hartklachten worden opgewekt.
0: Ja.
1: Maar het is op dit moment helaas nog steeds een hele belangrijke criteria om de juiste diagnose te kunnen stellen.
0: Maar toch zijn jullie als knappe koppen bezig geweest en is het eenvoudiger om met bloedonderzoek straks die hartaandoening te laten zien.
1: Zeker.
0: Dus dat is geweldig nieuws. Hoe ver zijn jullie daar nou nu mee?
1: Ja, ondertussen, we zijn nog steeds in de onderzoeksfase, maar ondertussen hebben we best mooie resultaten gevonden.
0: Ja?
1: Dus ons idee was eigenlijk, onze hypothese was, als er iets misgaat in het hart of in de bloedvaten, dan laat het als het ware een soort sporen achter in het bloed. En aangezien we eigenlijk de afgelopen jaren altijd bloed hebben afgenomen van deze patiënten, dachten we, laten we eens een kleine studie opzetten om te kijken of we diezelfde sporen dus kunnen terugvinden in het bloed, kunnen herkennen en ook kunnen meten.
0: Ja.
1: En daarmee dus voorspellen wat er precies bij deze vrouwen aan de hand is. En deze eerste resultaten waren zo veelbelovend dat we besloten hebben om een grote internationale beurs aan te vragen.
0: Ja.
1: En dat is tot onze verbazing nog gelukt.
0: Ja, wat fantastisch. Want onderzoek kost geld. Heel veel mankracht, noem ik het maar eventjes. Heel veel energie moet er worden gestoken. Dat moet je dan internationaal aanvragen? Hoe zit dat?
1: Ja, dit is wel een bijzondere ervaring. Dit was een hele grote call online vanuit Amerika, waarin ze $55 miljoen open hebben gezet om de diagnose specifiek voor deze hartziekte te onderzoeken.
0: Ja.
1: En eigenlijk konden wereldwijd allerlei onderzoeksteams uit elk land konden zich aanmelden. En degene met het beste idee die kregen de beurs binnen.
0: Ja.
1: Dat is niet gelukkig.
0: Dat mag wel duidelijk zijn wie het beste idee had dan, of een van de beste ideeën. Dat is goed nieuws dus, zeg maar. Afrondend nu, wat zou deze test in de nabije toekomst, misschien iets verdere toekomst, kunnen betekenen voor vrouwen die nu wel dan met klachten naar huis worden gestuurd zonder een duidelijke diagnose?
1: Ja, als we echt kunnen aantonen dat deze test zo goed werkt als we denken dat hij werkt, dan zouden dus deze vrouwen, maar ook andere patiënten, dus ook mannen kunnen deze ziekte hebben.
0: Ja.
1: Zouden dan veel eerder diagnose kunnen krijgen en ook veel eerder gericht behandeld worden.
0: En waar moet ik dan denken qua gerichte behandeling? Want hartklachten, dat is niet fijn.
1: Nee, dat is zeker niet fijn. Maar er zijn gelukkig behandelingen. Dus zodra je weet wat de diagnose is, kunnen we wel gericht gaan behandelen. En dat zijn in principe bekende hartmedicaties. En daarmee zouden we wel kunnen zorgen dat we deze vrouwen dus veel eerder van de ziekte af kunnen helpen, hopelijk.
0: Ja. Het klinkt wel als een doorbraak met dit onderzoek dan het eerder op te sporen. Ja, ja.
1: Zeker.
0: Goed om gehoord te hebben. Ik wens jullie allemaal heel veel succes in het UMC Utrecht hiermee. Dankjewel, Tim.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Tim Sakkers, een van de onderzoekers. Merci, bij het UMC Utrecht.

0: The Bad Times Are Good van de Tremeloes. De Tremeloes zag ik vroeger altijd. En ik dacht van, oké, dan moet je zeker als Tremeloes uitspreken. Maar het was dus Tremeloes. En even The Bad Times Are Good. Zometeen het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Ja, een uitgebreid bulletin weer, Marjolein. Wat heb je in het nieuws?
1: Nou, vooral dieren eigenlijk.
0: Oh, de beesten in het nieuws dus.
1: Ja, beesten.
0: Of moet ik zeggen dieren dan?
1: Nou ja, de Aziatische hoornaar bijvoorbeeld.
0: Oh nee, dat is een beest.
1: Ja, en ik heb ook nog nieuws over vogelaars die helemaal wild zijn van een bepaalde vogel.
0: Hm. Nou, dat zijn weer dieren, denk ik dan.
1: Ja.
0: Het is wel een beest af. Ja. Zometeen om 8:30?
1: Ja hoor.
2: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
3: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
4: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
5: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
3: Na de wedstrijd weer een matchtalk.
4: Ik kijk er naar uit.
6: De luisteraars ook, hoop ik.
2: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een staalopstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
16: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bijna 8:30, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met de geelpoothoornaar.
1: Ja, de meldingen van deze Aziatische hoornaar die blijven maar toenemen. Maar de provincie Utrecht die heeft dit jaar nog maar 1 nest van die hoornaar weg laten halen. En vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze nog weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Er is een hoop te doen rondom de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen GVVV. Zaterdag kreeg een speler van de ploeg uit Bunschoten klappen, met als gevolg losse tanden. Waarschijnlijk werd die klap uitgedeeld door de assistent-trainer van tegenstander GVVV. De club uit Veenendaal zegt in een verklaring diep geschokt te zijn door het geweld. Dat past niet binnen de vereniging en er is een onderzoek gestart. Inmiddels heeft de ploeg ook de samenwerking met de hoofdtrainer en zijn broer, die assistent was, gestopt. In een woning aan de Waterdreef in Amersfoort is gisteravond laat brand geweest. Omwonenden hoorden even voor middernacht harde knallen, maar het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. Er is wel schade aan de erker en ruit van het huis. De straat in de wijk Nieuweland werd afgezet. Het is niet bekend hoe het met de bewoners gaat. Het was druk in de Eempolder dit weekend. Vogelspotters uit het hele land kwamen hier naartoe voor de steppenkiekendief. Deze bedreigde roofvogel komt vooral voor in Oost-Europa en Azië, maar soms dus ook in Nederland. Wel steeds minder, maar nu was hij gespot in de Eempolder. Tientallen vogelaars die trokken erop uit met verrekijkers, camera's en lunchpakketjes om hem met eigen ogen te zien. En meer daarover kun je ook lezen op de app en website. Het weer dan nog, afwisselend wolken en zon. Vanmiddag kan er wat motregen vallen en het wordt zo'n 2 of 23 graden.
0: Mooi vooruitzicht qua temperatuur. Die regen valt een beetje tegen.
1: Dat is een beetje jammer, ja.
0: Dankjewel voor dit. Meer over het weer horen we zo meteen van Grieta Spannenburg. En jij bent ook weer te horen.
1: Half tien.
0: Ja. Dus tot dan, dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat is nieuws van de weg dus. Van Den Bosch naar Utrecht, van Zaltbommel tot afrit Geldermalsen. Ook vanwege de wegwerkzaamheden 5 minuten extra reistijd. Daarna goed doorrijden richting Utrecht. Fijn nieuws toch? Van Utrecht naar Amsterdam, daar wel weer vertraging tussen Maars en Apkoude. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is afgekruist. Kwartier extra op de A2 van richting Den Bosch, vanaf afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Daar doe je het over die een paar kilometer nog weer 10 minuten langer over. Ook daar vanwege de wegwerkzaamheden. En op de A27, Hiephooi, de laatste melding. Breda-Utrecht tussen knooppunt Goijkum en Lexmond. 5 minuten extra.
6: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
21: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
20: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
22: Radio.
23: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
24: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Elke dag hebben we een vraag voor je. Dit is de eerste, die van maandag 14 september. Dan komen we met een programma met muziek op verzoek. We hebben dat elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 hier bij Radio M Utrecht. Hoe heet dat programma? Je weet het misschien, of misschien nog niet. Mag je erover nadenken en het doorgeven via mailtje studio@rtvutrecht.nl. Om het misschien een beetje makkelijker te maken voor sommigen. Vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Dat programma heet antwoord A, M voor elkaar. Antwoord B, muziekplezier. Antwoord C, het gouden weekend. Nogmaals, A, M voor elkaar. B, muziekplezier. C, gouden weekend. Doorgeven alleen via mailtje studio@rtvutrecht.nl. Want ik zag intussen ook via WhatsApp en via de RTV Utrecht app van alles binnenkomen. Dat is even lastig om te verzamelen voor dit moment. Dus doe dat via mailtje studio@rtvutrecht.nl.
25: Utrecht is wakker met Bob.

0: Sweets for My Sweet van de Searchers in Utrecht. Dus wakker op Radio M Utrecht. Muziek uit de jaren 60. Vanmiddag ook weer van 2 tot 3 in Studio 60's. Inmiddels is het 7 minuten over 8:30 in Utrecht. Is wakker, is het als rode draad in de uitzending te horen. De situatie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Wat is daar allemaal gaande? Hoe wordt dat in beeld gebracht? We hebben er al veel over gehoord, want er is een fototentoonstelling in Hartje Utrecht op de Ganzenmarkt. Gewoon in de open lucht. Robert-Jan Boy is daarbij.
1: Ja, goedemorgen Bob. We zijn nog steeds aan het kijken naar de foto's, inderdaad. De indringende foto's. Wat zien we hier? Palestijnen zijn in de rij bij een Israëlisch checkpoint op weg naar Hebron. Die ziet een meneer door de tralies kijken, als het ware. Met een blik van, ja, hier sta ik. Andere foto, de grote panelen op de Ganzenmarkt. Enorme panelen met die foto's gemaakt door Israëlische en Palestijnse fotografen. Ja, die hebben we een uurtje geleden gezien. Ook kolonisten die hun werk doen, zou ik bijna zeggen. Als je het allemaal meemaakt op westelijk Jordaanoever. Gaza komt eraan de orde. Voedsel waarom gesmeekt wordt. Haarscherpe foto's. En dan wordt er nog ingehouden, hè, als het om de foto's gaat, Thomas van Gol van Pax.
2: Ja, precies. Ja, we hebben geprobeerd om te laten zien wat er gebeurt. En tegelijkertijd natuurlijk wel toegankelijke foto's. Er komen hier ook kinderen langs, dus je wil niet te veel shockeren. Maar de foto's laten denk ik wel duidelijk zien wat het probleem is. Hè. Dit gaat al decennia lang door. Dat is ook wat we met de foto's proberen te laten zien.
1: Maar niet te shockerend moest het zijn?
2: Nou ja, het laat duidelijk zien wat het is. Ik denk dat belangrijk is.
1: Claire van Daal komt hier toevallig langslopen.
3: Ja, dat klopt.
1: Van het filmfestival.
3: Ja, en ik
1: kijk naar de foto's.
3: Ja, ik bleef ook echt staan. Ik ging lezen. Dit is zo verschrikkelijk belangrijk om te laten zien, om te blijven laten zien. Want het is verschrikkelijk wat er gebeurt, wat er nog steeds gebeurt na al die jaren, decennia moet ik zeggen.
1: Wat is de meest indringende foto?
3: Nee, ik kan niet kiezen, want men heeft de foto's zo goed uitgezocht dat je de verschillende kanten van de geschiedenis en het verhaal van nu ziet.
1: Ja, heel afwisselend is het, ja, wat dat betreft. Klopt. Ook de verwoesting in Gaza. Ik sprak zojuist een jonge dame die langskwam lopen. En ja, onder de indruk was, laat even luisteren naar deze reactie. Ik vroeg van nou, wat vindt u nou van deze foto's?
4: Ja, ik vind het prachtig. Ik vind ook de locatie waarop dit is gezet heel erg mooi. Ja, het ziet er heel echt uit. Er zit een verhaal achter.
5: De bedoeling is dat er gereflecteerd wordt, om het zo te zeggen. Dat hij stilstaat en even het tot je laat doordringen.
4: Ja, dat is...
5: Werkt dat bij u? Dus kennelijk wel.
4: Ja, nou, dat lukt wel. Dit is namelijk geplaatst op een pleintje waar je normaal met vriendinnen koffie gaat drinken of een biertje gaat doen. En ja, als je dan op het terras zit en heb je dit als uitzicht, ga je toch weer even nadenken van, oh ja, het zal even mijn boze...
1: Oh, nou stopt hij ineens. Dat gaat soms met de telefoon. In ieder geval het uitzicht, maar ze voelt zich wel af van, ja, wat kan ik nou verder doen? Dat is een belangrijke vraag, want we zien de beelden. We weten dat dit nog steeds aan de gang is. Maar ja, wat doe je verder? Reflecteren, laat het tot je doordringen. Maar dan?
2: Ja, de druk opvoeren op onze regering, dat is het belangrijkste. Nederland is een enorm belangrijke partner van Israël. En we kopen bijvoorbeeld nog steeds voor miljarden aan Israëlische wapens in. En dat zijn wapens die letterlijk gepromoot worden als battle-tested. Dus getest op Palestijnen. En ja, dat spekt letterlijk de Israëlische oorlogskas.
1: Dat gebeurt nu nog steeds?
2: Zeker, we kopen nog steeds voor miljarden in. En ook bijvoorbeeld, we leveren nog steeds F-35 gevechtsvliegtuigonderdelen via de VS. Dat zijn gevechtsvliegtuigen waarmee Gaza gebombardeerd wordt. Dus er is hartstikke veel wat we kunnen doen. We zijn een belangrijke handelspartner. Maar ja, vooral er moet gewoon een wapenembargo komen.
1: Ja. Ziet u dit ook?
3: Ja, en je moet hierover blijven praten. Mensen wakker blijven maken. Het moet gewoon stoppen. Het is te verschrikkelijk wat daar gebeurt.
1: Het is morgen Prinsjesdag.
2: Zeker.
1: Wordt er nog een speciale blik gekeken van, wat gaat hierover gezegd worden, over dit onderwerp?
2: Nou ja, je hoopt wel dat er iets over gezegd wordt, omdat het hoog op de agenda blijft staan. Hè? Kijk, we hebben het niet zomaar over een ruzie. Het gaat hier over een genocide. En dat is, ja, misdaad tegen de menselijkheid. Dus dat zou bij iedereen op de agenda moeten staan. Zou onze regering iets aan moeten doen.
1: Maar hoe kan het dan dat er, ja, wat dat betreft, te weinig wordt gedaan?
2: Dat is een hele goede vraag, want we hebben ook een opiniepeiling uit laten voeren. En dan blijkt gewoon dat de meerderheid voor meer maatregelen is en voor sancties. Is. Dus het feit dat dat niet gebeurd is, ja, is eigenlijk niet uit te leggen.
1: Komt er nog aan de orde op het filmfestival eigenlijk?
3: Ja, wij hebben onder andere een bijeenkomst rondom de film House of Hope. Met een lang nagesprek met Anja Meulebelt en Keffa Alouche.
1: Wat is dat
3: en
1: voor film?
3: Dat is een film die speelt zich af op de westelijke Jordaan-oever. Over een film die daar gemaakt wordt. En waar kinderen eigenlijk geleerd wordt in vrede met elkaar op te groeien. En de film dat is gestart voor 7 oktober. Maar maakt natuurlijk helemaal de tijd mee dat de angst... De mensen die de school hebben, hebben zelf ook kinderen. Dus ja, je zit er gewoon met je neus bovenop wat daar gebeurt.
1: Ja, Thomas van Gogh heeft er ook met zijn neus bovenop gestaan, letterlijk daar.
2: Ja, zeker. Ik heb er ongeveer 2 jaar gewoond. En ook nog heel vaak teruggekomen. En het is gewoon heel pijnlijk om te zien... Kijk, het staat nu wat meer in de belangstelling helaas... sinds 7 oktober vanwege de gebeurtenissen. Ja, ja. Maar het is iets wat decennia al lang doorgaat. Ik denk dat we dat ook proberen te laten zien met deze tentoonstelling. Dat het iets is wat al heel lang doorgaat. En dat is wat straffeloosheid doet. Het wordt alleen maar erger. Daarom moet er een actie ondernomen worden.
1: Nou, in ieder geval de moeite waard om te komen kijken op de Ganzenmarkt. Het kan niet missen, die reusachtige panelen met die indringende foto's... die nog tot wanneer blijven staan eigenlijk?
2: Tot 6 oktober en daarna gaat de tentoonstelling door naar Nijmegen... en daarna naar Vlaardingen.
1: En daarboven, ze zijn net aangebracht, wapperende vlaggen van het filmfestival. Dat gaat volgende week beginnen.
3: Volgende week vrijdag nou, beginnen we. En dan
1: ook aandacht voor deze.
3: Zeker, dat moet.
1: Bedankt.
2: Dank u.
3: Bedankt.
0: Tot zover de gesprekken vanaf de Ganzenmarkt in Utrecht.
6: De Nationale Nieuwe, per radio en Utrecht.
0: Groot van Miss Montreal.
6: Groot, nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe, bij Radio

0: Miss Montreal in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 14 minuten voor 9 uur, zometeen Grieta Spannenburg bij ons. En het weer voor Midden-Nederland voor vandaag. En de komende dagen, Grieta, heb je al een beetje blik op deze week trouwens?
1: Zeker, ja, blik wordt steeds duidelijker.
0: Oké, gaan we eerst even naar Vlodder.
2: Het is schorrimorrie.
3: Ik wil niets met dat dag te maken hebben.
4: Ze zijn levensgevaarlijk.
3: Het zijn criminelen. Het dossier ligt er niet om.
5: Het zijn goedwillende mensen die nooit een kans hebben gekregen van onze welvaart.
1: Ja, blik wordt steeds duidelijker.
0: Oké, gaan we eerst even naar Vlodder.
2: Het is schorrimorrie.
3: Ik wil niets met dat dag te maken hebben.
4: Ze zijn levensgevaarlijk.
3: Het zijn criminelen. Het dossier ligt er niet om.
5: Het zijn goedwillende mensen die nooit een kans hebben gekregen van onze welvaartsmaatschappij.
0: De film Vlodder, 40 jaar geleden, ging je in

0: gevuld werden met Nederlanders en Belgen. Die hebben gekeken naar Flodder. Oh, buurman, wat doet u nu? Nou, die herinnering bijvoorbeeld. En andere herinneringen, die tekenen we graag op in de radio-uitzendingen. Ook vanmorgen een klein beetje nog. En vanmiddag ook bij Natuurlijk aan tafel bij Connie. En Aart in Utrecht komt thuis. René die zegt, ik heb alle drie de speelfilms op DVD. En de complete serie van de televisie. Oh, geweldig. Er zijn nogal wat afleveringen geweest. En zoals René dat schrijft, ik vond het blijvend humoristisch. Ondanks de enkele wisselingen van bepaalde acteurs. En je zult maar in Zonnedaal wonen. Ja, als de wijk waar ze zich allemaal afspeelden. Een reactie hier ook nog van de Jan die zegt, Jan en Tineke trouwens, morgen allemaal van Radio M Utrecht. Fijne uitzending, we gaan weer luisteren. Nou, genieten ook van Flodder, denk ik dan. En Gerda die zegt, het meest wat ik aan het denken is Ma Flodder met de whiskystokerij. Maar dus ook Sjaki die altijd de klos was. En opa in zijn rolstoel. En de rolstoel die met een vaart richting het spoor ging. Ja, dat was het einde van het verhaal voor opa. Naast de serie kwamen er ook 3 bioscoopfilms, memoreert Gerda ons nog eventjes. En de derde vond ik wat minder. Ja, misschien was de molde toen voor een aantal mensen wel af. Dat zou ook goed kunnen. Dorothea, ja, leuk, maar niet alles. En Sjaki die altijd de klos is, dat kwam echt heel veel voor. En Michael die herinnert zich ook nog die SRV-wagen van Van Putten. Van Putten! Schorrie Morrie, familie Neutenboom. Ah ja, dat is mooi. En toen de veel te vroeg overleden Koen van Vrijbergen de Koning. Johnny Flodder, dat natuurlijk herinner ik me ook. Geniet van de maandag. Michael Simonsen van het Nieuwe Gein. Met jouw reactie eindig ik dan nu. En veel reacties die gaan we nog horen. In Utrecht is wakker niet meer, maar vanmiddag dus wel in aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Dus laat maar weten. We zijn benieuwd. Oh, en hoe gaat u dat betalen? Checks? American Express of cash? Nee, met Polaroid. Ja, dan moet je even nadenken wanneer zich dat ook weer afspeelde. Maar later was het, of nee, daarvoor was het al buurman, wat doet u nu? Ik weet het nog wel weer. Dankjewel Gerrit voor het doorgeven. Toch nog wel even leuk om die reactie mee te nemen. Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Daar ben je natuurlijk ook welkom om met ons erover door te praten over 40 jaar geleden dat de film Flodder in première ging. Ja, ik kan me voorstellen, Gita, jij was, je was wat jonger dan ik natuurlijk. We schelen heel veel, zeg maar.
1: Nauwelijks, ja.
0: Ben je wel naar de bioscoop geweest? Of
1: nee, ik heb wel die serie gezien, maar ja. Ik heb hem niet in de bioscoop gezien. Maar de serie die was erg amusant, ja.
0: Zeker, ja. Er zit wel humor in, zeker. Ja. Leuk dat het van Nederlandse makelij is. Ja, die opnames die gemaakt zijn, op Limburg werd het opgenomen ook. De wijk Zonnedaal, die is daar dan fictief neergezet. Ja. En ook filmopnames die in Almere plaatsvonden, weet ik inderdaad. Was een mooie mix.
1: Ja, en ik ben eigenlijk benieuwd wat de jonge generatie tegenwoordig van zo'n serie of zo'n film vindt.
0: Dat weet ik ook niet.
1: De humor verandert natuurlijk wel heel erg.
0: Dat is waar. Dat is waar. Nou, ben je nu een wat jongere luisteraar? Dat kan. Laat het ons even weten, want we zijn daar benieuwd of je dat ook nog leuke humor vindt, zeg maar. Nou, dan het weer. Misschien humor, misschien geen humor. Hoe gaan we? Gaan we met een smile in vandaag?
1: Ja, volgens mij wel. Het is redelijk warme lucht waar we in vertoeven en waar we de komende 2 etmalen in blijven zitten. Daarna wordt het allemaal wat frisser. Maar deze 2 dagen zijn best wel warm. Ja. Het is 14, 15 graden nu. Nog steeds, zoals vorige uur ook. En we gaan vanmiddag naar 23 graden toe. Er is ruimte voor zon op dit moment. Komende uren ook. Het is heel kalm. Er is zon, er is wat hoge bewolking. Maar vanuit het zuiden en het zuidwesten van het land gaat de bewolking wel toenemen. Dus vanmiddag raakt het zwaar bewolkt. Er kan dan ook vanmiddag een klein beetje regen vallen. Wat motregen misschien, dat het wat nevelig wordt. Dat zou kunnen. En het is dan ook klam, hoge luchtvochtigheid. En dus die 23 graden. Waardoor, Bob, we ook best wel een warme nacht krijgen, hoor.
0: Ja.
1: Ik bedoel, vannacht is het warmer dan op dit moment. Ik heb een minimumtemperatuur staan van 16 graden. Dus echt een milde nacht met bewolking, met wat nevel. En daar beginnen we morgenochtend dan ook mee. En dan schuift die bewolking noordwaarts weg door een zuidelijk windje. Ja, en dan zitten we echt even voluit in de warmere lucht. 24, misschien bij ons ook wel lokaal 25 graden. En stapelwolken en zon. Ik denk dat het eigenlijk 2 best wel mooie dagen zijn, waar de dag van morgen nog wat beter uit de verf komt. En morgenavond dan misschien lokaal een bui. Misschien wel zo'n zomerse bui. Ja. Nog even een plensbui, die hoort bij een zomerse 4, 25 graden.
0: Zo'n zin in? 4, 25 graden, als ik dat hoor, bedoel ik dat die plensbui niet. Ja,
1: het is echt wel eventjes dat. Ja, we hebben het laatst al gehad over flexibiliteit die we hebben nu. Ook qua kleding en qua temperatuurschommelingen. Ah, die zomerse kleren die kunnen gewoon weer aan, hè? Met de korte broek en de

0: Ik heb ze nog niet opgeborgen. Ze liggen beneden klaar. Bij een garage liggen ze.
1: Je kunt ze zitten op pakafstand.
0: Ja, precies. Ja. Gita, dank je wel. Vanmiddag ben je er natuurlijk weer. Bij Connie aan tafel. Zeker. En bij Aart in Utrecht. Kom thuis. En wij gaan elkaar natuurlijk morgenochtend weer spreken.
1: Ik verheug me erop. Tot morgen.
0: Ik hoop op een goede nacht voor je. Niet al te warm, zeg maar.
1: Ja? Klopt.
0: Oké. Okay.
1: Gaan zien.
0: Dankjewel. Dit was Utrecht is wakker voor vandaag. Ik heb misschien nog wel even een lekker plaatje voor je ter afronding. Misschien is dat wel even leuk om dat nog te doen. Ja, misschien nog wel 2 of 3. Nee, 3 niet meer. Dat is overdreven. The Eurythmics, Dave Stewart en Emmy Lennox in Utrecht is wakker.

was het weer 1985. Oei, toen was ik 19. Maar ja, goed, we hadden het over Vlodder, toen was ik 20. Toen was ik iets ouder, kon ik maar naar de bioscoop. Ja, maar toen ging ik ook naar de bioscoop. Sweet dreams are made of this. Tot zover deze Utrechtse Wakker. Mede mogelijk gemaakt door jullie allemaal. Wat een feest. Morgen weer vanaf 6 uur nieuws, actualiteiten en fijne muziek. Voor Midden-Nederland. Nou, meer zeg ik er niet over. Zometeen Edwin Meerman en de hits uit Holland. Ah, feestje op de radio. Dat bouwen we altijd van 9 tot 10. En op vrijdag zelfs van 9 tot 12 uur. De hits uit Holland. Veel plezier, fijne dag en tot morgen. Yeah.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Dit is Eemland 1.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
6: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
5: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
5: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
9: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Maandag 14 september is het vandaag en wat hebben wij u in dit uurtje radio te bieden? Van 18 tot 27 september staat Soest in het teken van de Nationale Sportweek en natuurlijk besteden wij daar ook aandacht aan. Weerman Klaas Bijker dan, die gaat ons bijpraten over het weer van vandaag en ook de komende dagen. En zoals elke maandag bellen we straks even met Willem van Veluw die ons bijpraat over de sport afgelopen weekend en dan met name de voetbalprestaties van Eemdijk, Spakenburg en IJsselmeervogels. En geloof me, daar valt vandaag heel veel over te vertellen. Ook horen we van hem wat Randje 16 deze week te bieden heeft. Maar na de muziek eerst een uitgebreid gesprek met schrijver, dichter, muzikant Twan Vet. Van 19 tot en met 27 september is het namelijk de week van het verboden boek. En hij is daar een van de ambassadeurs van. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Huey Lewis en de News en A Perfect World. Ja, dat zou mooi zijn. Van 19 tot en met 27 september vindt in ons land de Week van het Verboden Boek plaats. Daarin staan de vrijheid om te schrijven, te lezen en ideeën te delen centraal. Schrijver Twan Vet is één van de ambassadeurs van deze week. En hij zit hier bij ons in de studio. Twan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Fijn dat je er bent.
1: Fijn om er te zijn.
0: Ja, nou, dat is wederzijds. Ik zei net, schrijver, maar je bent ook dichter, je bent ook muzikant. Je bent nu ook ambassadeur van de Week van het Verboden Boek. Ik ben dan altijd benieuwd, heb je een visitekaartje? En wat staat daar nou precies op wat je bent?
1: Ja, ik heb heel lang een visitekaartje gehad, maar ik ben daarmee gestopt omdat ik ze altijd vergat mee te nemen. Wat toch wel een essentieel gedeelte is van visitekaartjes uitdelen, dat je ze mee moet nemen. Maar daar stond allereerst gewoon Twan Vet op. Ja, en ik denk dat daar schrijver en dichter op stond. Ik denk dat ik me met die twee termen toch het meest identificeer.
0: Het meest verbonden voor. Ja, oh, ja,
1: schrijver
0: ja,
1: en dichter.
0: Ja, ja. Ja, want over dichter gesproken. Jij bent, dat heb ik in de voorbereiding gezien tenminste, 3 jaar lang stadsdichter van de gemeente Amersfoort geweest.
1: Dat klopt, ja, van 21 tot 24.
0: Ja, ja. Wat hoort daarbij? Dan heb je een aantal verplichtingen, neem ik aan.
1: die had ik zeker, ja. Die je met veel plezier uitvoert. Ja, het leuke van het stadsdichterschap, ik zei heel vaak gekscherend, het is eigenlijk alsof je een soort van poëtische schaduwburgemeester bent. Alles waar de burgemeester niet kan komen, daar kom jij. Maar ik heb zo ontzettend veel gedaan. Veel herdenkingen, veel openingen van allerlei culturele dingen. Ik heb snackbars geopend, op uitvaarten voorgelezen.
0: Diverse dingen.
1: Het liep zo ontzettend uiteen. En dat vond ik het mooie aan het stadsdichterschap. Eigenlijk alles wat ik kon doen om Amersfoort te promoten in en buiten Amersfoort heb ik gedaan of geprobeerd in ieder geval. Met poëzie, dus dat is ontzettend mooi om te mogen doen. Ja. Ik kijk er met veel plezier op terug.
0: Ja, je bent ook al eerder ambassadeur geweest van iets heel anders.
1: Ja.
0: Dat is ook een aantal jaar geleden. Ambassadeur van de Vrijheid.
1: Ja, klopt, voor de provincie
0: 5 mei
1: Utrecht.
0: Voor het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Maar betekende dat ook, wat je tegenwoordig allemaal hoort, dat jij met een aantal mensen per helikopter van hier naar daar moest?
1: Nee,
0: of dat was alleen.
1: Nee, dat was. Nee, ik heb
0: enorme
1: vliegangst. Hoewel ik dat natuurlijk voor de vrijheid wel over had gehad. Nee, het was inderdaad echt voor het Bevrijdingsfestival Utrecht. En het was dus in coronatijd. Er waren wel helikopters, maar ze bleven aan de grond, want alles was op slot. Dus we hadden toen een uitzending vanuit Tivoli. Dus die helikopters, dat is mij dan bespaard gebleven.
0: Ja, nou gelukkig was er dan een goed excuus om er niet in te verstaan. Om niet te zeggen van ik heb vliegangst.
1: Inderdaad.
0: En vorig jaar heb je meegedaan met de slimste mens.
1: Ja, klopt.
0: Niet tot einde, maar je hebt meegedaan.
1: Nee,
0: dus je kunt
1: van.
0: Niet zeggen dat je niet aan de weg timmert natuurlijk. Je schrijft, je maakt muziek. Daar schrijf je ook songteksten voor, zeg maar. Waar ligt je hart het meeste? Of is die weegschaal een beetje in balans voor jou?
1: Het is redelijk in balans. Ja, het fijne is dat eigenlijk alles wat ik doe, dus alle bezigheden die je net hebt opgenoemd, de kern daarvan is schrijven. Of het nou liedteksten zijn, of gedichten, of columns, of verhalen. En alle ambassadeurschappen en het stadsdichterschap hebben ook allemaal met mijn schrijven te maken. Dus het fijne is dat ik eigenlijk kan zeggen, schrijven is de basis van al die dingen. Dus
0: lees, dan denk ik, ik weet omdat ik dat gezien heb, je bent nog geen 30.
1: Nee, nog
0: en dan denk ik, joh,
1: lang niet.
0: Wat heb jij nog allemaal fijn voor de boeg aan dingen die je kunt doen in het leven.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Je bent nu ambassadeur van de Week van het Verboden Boek. Maar dat is in Nederland pas de tweede keer dat het plaatsvindt.
1: Ja, klopt.
0: Wie heeft dit in het leven geroepen?
1: Er zijn een aantal organisaties, waaronder het CPMB en PEN Nederland en ProBiblio. Dus de organisatie die bibliotheken overkoepelt. Het zijn allemaal verschillende organisaties die bij elkaar zijn gekomen eigenlijk. En hebben bedacht het is nodig om het Verboden Boek en daarmee de Week van het Verboden Boek onder de aandacht te brengen van mensen.
0: Maar waarom toen pas? Hè? Dan denk ik van, dit speelt al veel langer. Dan moet dan iemand even op dat idee komen van, we moeten daar.
1: Nu is de tijd. Ja, het is heel verdrietig.
0: We zaten hier net van tevoren te praten en toen zei jij ook, en ik dacht het, van eigenlijk had die week er niet moeten zijn.
1: Precies.
0: Zoals wel vaker bij dingen.
1: Precies, ja. Het is inderdaad dat er aandacht voor is goed. Maar inderdaad, de reden waarom er aandacht voor is natuurlijk heel verdrietig. Want de vrijheid van schrijvers wereldwijd staat onder druk. Als je alleen dan bijvoorbeeld in Amerika kijkt onder de regering Trump, de afgelopen 2-3 jaar, zijn er meer dan 8000 titels verboden op openbare scholen, in bibliotheken. En dat zijn gewoon titels zoals The Handmaid's Tale van Margaret Atwood, Het Achterhuis in sommige bibliotheken. En dat is natuurlijk
0: ontzettend. Maar waren die boeken er al? En zijn die gewoon eruit
1: uit
0: gehaald?
1: Uit bibliotheken geweerd. Ja, in Amerika dus. Daar is onderzoek naar gedaan. Dus 8000. Dat is echt
0: veel. Dat is veel.
1: Boeken,
0: ja, zelfs voor een land als Amerika.
1: Precies, die niet meer publiekelijk toegankelijk zijn. Juist, denk ik, de waarde van bibliotheken en openbare scholen met bibliotheken is dat iedereen toegang heeft tot literatuur, tot boeken. Want literatuur is een geweldige manier, een belangrijke manier om je blik te verbreden, om kennis te nemen van andere culturen, andere ideeën. En ja, op het moment dat een organisatie of een overheid boeken gaat verbieden en alleen om de doodeenvoudige reden dat wat daarin staat ze niet bevalt, politiek gezien. En dat is natuurlijk ja, een enorm
0: Want dat kan
1: bedreigend
0: zijn.
1: Iets.
0: Stel, die boeken die, want er is een, ik las een top 10 van boeken in Amerika die verboden zijn. En de meeste, want er staat dan waar dat in het boek over gaat, hè, waarom ze dus verboden zijn.
1: Ja.
0: Heel vaak heeft het te maken met seksuele toestanden.
1: Klopt.
0: Maar ook met de queer gebeurtenissen. Dan denk ik, als die boeken daar verboden zijn. Stel, er is een vertaling gemaakt in het Nederlands of wat. Zouden ze dan hier wel mogen?
1: Volgens mij gelukkig nog
0: als
1: wel.
0: Als het daarover
1: gaat. Ja, in Nederland hebben we denk ik het geluk dat er eigenlijk geen boeken verboden zijn. Maar wat we natuurlijk wel in Nederland hebben gehad, over seksualiteit gesproken. Dat is misschien wel inderdaad belangrijk om te zeggen dat de boeken die verboden worden in Amerika of die ook in ons land onder druk staan, zijn vaak boeken van mensen van kleur, mensen uit de queer community. Dus minderheden die eigenlijk weggepoetst worden uit bibliotheken en of weggedrukt worden door andere groeperingen die het daar gewoon niet mee eens zijn. Dat is natuurlijk ja, heel verdrietig, maar in Nederland hebben we dat ook gehad op een bepaalde manier. Een paar jaar geleden had je Pim Lammers, kinderboekenschrijver, die toen volgens mij de Kinderboekenweek auteur was. En hij had een ontzettend goed verhaal geschreven 10 jaar eerder. Dat volledig verkeerd geïnterpreteerd is door allerlei hele christelijke organisaties. Die hem toen enorm hebben bedreigd, onder druk hebben gezet. Omdat hij gewoon schrijver is. En die hebben dat volledig misbruikt en omgedraaid en vervormd. En hij is uiteindelijk ook teruggetrokken als kinderboekenweek-auteur.
0: Wow.
1: Dat is natuurlijk enorm schokkend. Dat een schrijver zoals Pim Lammers. En zijn werk is geweldig. En het gaat heel erg over dat je jezelf mag zijn, over identiteit. Hij schrijft voor kinderen.
0: Ja, je denkt dat je dat in ons land kan.
1: Ja, precies,
0: maar makkelijk is dat
1: het
0: dus
1: tegendeel
0: niet.
1: Toen bleek helaas waar. Dus in Nederland gebeurt het ook.
0: Maar jij zegt, in Nederland zijn geen verboden boeken. Wel gecensureerde? Want wie doet dat dan?
1: Ja, het lastige is dat we gelukkig in Nederland, maar de overheid niet boeken censureert of zegt dat mag niet. Maar bijvoorbeeld het onderzoek vorig jaar is wat ook gebleken dat bibliotheken in Nederland steeds vaker ook te maken krijgen met bedreiging. Dus het wordt niet per se in Nederland van bovenaf gecensureerd. Maar in Nederland gebeurt het dus ook dat mensen die in de bibliotheek werken, boekhandelaren ook, te maken hebben met dat ze boze mailtjes krijgen van uit een bepaalde hoek. Vaak rechtse hoek of hele gelovige hoek. Die er iets van vinden. Of misschien nog vaak veel sterker dan dat. Bedreigen van die en die titels staan ons niet aan. Hoe kan het dat je die boeken in je bibliotheek zet? En dan meng je natuurlijk gewoon met het aanbod van een bibliotheek.
0: Wij gaan even naar een stukje muziek luisteren. En ik zou jou willen aanraden om heel goed naar de tekst te luisteren. Mm-hmm. En daarna praten we verder, Twan.
1: Dat doen we.

0: Ja, Menno gaat altijd op zoek naar muziek die een beetje past bij het onderwerp en bij de gasten in de studio. Nou, dat is hem weer gelukt.
1: Absoluut.
0: De Coats waren dit. Ja, je stond helemaal versteld, hè, Tom?
1: Jazeker.
0: De Coats met Boek heet het. En het was in 2024 uitgekomen. Het is een Groningse band van nu. En die steekt 60er jaren sound in een nieuw jasje. Dat is het eigenlijk. Dus heel erg leuk. Mocht u nu net pas afgestemd hebben op onze zender Eemland 1, dan valt u midden in het gesprek met onze studiogast, schrijver, dichter, muzikant Twan Vet, over de week van het verboden boek. En die week is van 19 tot en met 27 september. We gaan verder, Twan. Ben jij zelf wel eens, jij hebt natuurlijk al heel wat geschreven, ben jij zelf wel eens gecensureerd? Want jouw schrijfsels, zeg maar, die gaan naar een uitgeverij.
1: Ja.
0: Zijn er wel eens tijden geweest dat ze zeiden, ja, maar dat kan niet, dat moet je weghalen, of met een reden? Is
1: nee,
0: dat wel eens
1: nooit
0: gebeurd?
1: Nee, ik zit bij de bezige bij, waar ik ontzettend blij mee ben. En het fijne vind ik daar, nee, dat is nog nooit gebeurd. Sterker nog, de bezige bij hebben hun wortels in het verzet. Het is een uitgeverij die opgericht is tijdens het verzet. En nog steeds, nu 80 jaar later, merk ik heel erg bij echt ongelooflijk goede mensen die bij de bij werken, dat ze juist zich heel erg inzetten voor vrijheid van meningsuiting. Inzetten voor verhalen die ondergesneeuwd raken, juist vertellen. Dus nee, ik heb het geluk dat mijn boeken en mijn woorden nog nooit gecensureerd zijn. Niet door de uitgeverij, maar ook niet door anderen. Dat geluk heb ik echt. Ja.
0: Nou, dat is heel fijn.
1: Dat
0: zeker in
1: wil.
0: Ons land. Ja. Dat zou ook zo moeten zijn.
1: Precies.
0: Jij zei, er is geen verboden boek. Er wordt wel eens geprobeerd, bijvoorbeeld door mensen uit koningshuizen, niet per se Oranjes, maar of bekende Nederlanders. Dan komt er een boek uit en daar zouden ze dan heel slecht in worden afgeschilderd. Die proberen dan om een boek verboden te krijgen.
1: Ja.
0: Wanneer kun jij zelf aangeven, ik wil dat boek niet uitkomt gewoon?
1: Ja, dat is een hele lastige. Ja, ik denk dat Het vaak zijn er persoonlijke redenen.
0: Ja,
1: ik denk
0: precies.
1: Dat de boeken die
0: dus
1: jij bedoelt,
0: zat ik me
1: inderdaad.
0: Echt af te vragen hoe dat dan werkt.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad een soort van subcategorie is. Dat zijn boeken die dan vaak een beetje bedoeld zijn, denk ik, om sensatiebelust.
0: Of
1: bekende
0: wraak.
1: Mensen. Ja, dan speelt er natuurlijk ook een persoonlijke component mee. En wraak, inderdaad, dan gaat het soms over verslaving of over iemands seksuele escapades.
0: Ja, precies.
1: Dus dan, dat is natuurlijk, denk ik, net iets anders dan vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar dan heb je inderdaad ook mensen die dat niet willen en dat tegenhouden.
0: Maar verbieden, dat gebeurt dan vaak niet. Jij bent met een aantal mensen ambassadeur.
1: Ja, klopt.
0: Van de week van het verboden boek. Wat willen jullie precies bereiken met die ene week, zeg maar? Want eigenlijk moet dat het hele jaar doorgaan.
1: Precies, ja. Het is, we zijn met z'n vier inderdaad. Want de Pen Nederland, daar zijn we alle vier. Dus Milouska, Stine en Christine. We zijn met z'n vier ambassadeur voor Pen Nederland. En vanuit die hoedanigheid, vanuit Pen zijn we nu ook dus ambassadeur voor de week van het verboden boek. Ja, wat willen we bereiken? Ik denk dat we vooral alle vier gemeen hebben dat we heel erg voor de vrijheid van meningsuiting van schrijver staan. Want we zijn alle vier schrijver. Dat we dus vanuit ons beroep het heel erg belangrijk vinden dat je gewoon kan schrijven wat je wilt. En dat we onze stem en eigenlijk onze bekendheid, om het zo maar even te noemen, kunnen inzetten voor anderen. Want je zegt het heel terecht. Eigenlijk zou het hele jaar door moeten zijn. Maar het is denk ik heel goed dat er één week is waarin je even alle aandacht krijgt.
0: Nou ja, en het valt nu net in de week na de week van het lezen en schrijven.
1: Precies, precies.
0: Want dat is ook zo droevig gestemd eigenlijk. Zeker met scholieren, middelbare scholieren die niet lezen. Of
1: niemand leest meer of wil lezen of kan lezen.
0: Nee, ja, met alle redenen van dien. Ik wil nog even naar jouzelf toe gaan. Want
1: Vooruit.
0: In de voorbereiding, dat moet even. Want ik vond dat zo leuk. Ik heb van allerlei dingen over jou gelezen. Dus ik kwam terecht in een interview wat 3 jaar geleden met jou gehouden is.
1: Wat heb ik toen gezegd?
0: Geen schadelijke dingen hoor. Maar toen vroeg de interviewer of je niet de wens had om eens een gedichtenbundel uit te geven. En toen zei je ja, die wens heb ik wel. Maar die wens zit om de een of andere reden een beetje klem. En wat las ik? Vorig jaar is jouw eerste gedichtenbundel uitgekomen. Ik moet eventjes kijken. Troostpogingen heet die. Dus toch?
1: Ja, dat is gelukt. Wat droom ik toch behapbaar.
0: Dat is waar. Maar het moet er wel van komen. Maar ik het allerleukste van, dan denk ik, jij bent dus ook gewoon een mens. Want wat bleek, dat je eigenlijk gewoon in allerlei boekhandels wilde gaan binnenlopen. Gewoon om te kijken dat hij er lag. En dat vind ik dan zo leuk. Dan denk ik, dat wil je toch ook?
1: Zeker, ik weet nog dat toen ik dat zei, goed teruggevonden. Dat ik inderdaad dacht, dan ben ik in een boekhandel en dan ligt mijn bundel daar.
0: Ja, maar dat is toch iets echt om ook trots op te zijn.
1: Dat was ook zo. En ik heb het twee keer gedaan toen de bundel helemaal uitkwam vorig jaar. En daarna dacht ik, ik ga dit nooit meer doen, want ik vond het ook zo ongemakkelijk.
0: Nou,
1: en,
0: ik weet zeker dat hij bij ons, de beste boekhandel van Nederland, bij Den Boer ook ligt. Ben je daar wel eens binnen geweest?
1: Nee, maar nu moet ik natuurlijk gaan kijken.
0: Maar dat is ook qua gebouw, zijn monument ook. Dus een fantastisch mooie boekhandel. Even tot slot, wat brengt het ambassadeurschap jou zelf persoonlijk?
1: Nou, ik ben denk ik wel veel bewuster geworden van het voorrecht dat ik heb. Dat ik mag schrijven en mag vinden en mag zeggen wat ik wil. En nog even afsluiten, wat wil je nou bereiken? Wat willen jullie bereiken met deze week van het verboden boek? Ik denk dat het feit dat wij hier nu al tegenover elkaar zitten, dat we een gesprek hebben, dat er hopelijk mensen dit luisteren en al vanmiddag toch denken van, goh, ik kan nu naar de boekhandel lopen en een boek kopen, elk boek kopen dat ik wil. Wat een voorrecht. En wat belangrijk om dat te beschermen ook. Want schrijvers zijn de kanaries in de kolenmijnen. Lieke Marsman schreef al die kanaries, al die kolenmijnen. Het is zo belangrijk dat je kan lezen en kan schrijven wat je wil. Dus het feit dat wij het hier nu al over hebben en dat misschien iemand dit hoort. En,
0: en het komt ook op onze site te staan. Dus
1: is echt al een heel goed begin. Ja.
0: Dat is mooi. Ik vind het fantastisch. Ja, we zouden best een uur vol kunnen maken hoor, hierover. Maar dat kan niet. Dat gaan we niet doen. Ik wil jou heel erg bedanken, Twan Vet.
1: Graag gedaan.
0: Schrijver, dichter, muzikant en ambassadeur van de Week van het Verboden Boek. En wanneer is die week? 19 tot en met 27 september. Oh ja, nog één dingetje. Want dat kan nog wel. Dat kan nog.
1: We pakken er een uur achteraan.
0: Ja, want ook boekhandels en de Biebs werken hier aan mee.
1: Zeker, dus ga
0: daarheen.
1: En dan
0: staat er een boekentafel. En dan denk ik, maar wat voor boeken liggen er dan op die boekentafel?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld gezien dat er bibliotheken zijn inderdaad die een tafel maken met een aantal boeken. En al die boeken die dan op die tafel staan, zijn ergens ter wereld verboden.
0: Oké, maar niet hier dus. Nee. Ik denk, want dan zou er niks liggen.
1: Nee. Klopt. Nee, maar dat klopt. Dus je kan bibliotheken en boekhandels binnenlopen en dan zie je daar een tafel met allerlei titels die wij heel vanzelfsprekend vinden, die dan ergens op de wereld
0: heel goed
1: niet beschikbaar
0: zijn. Dat wilde ik nog even vragen. Dus het was bijna tot slot en nu helemaal tot slot. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En heel veel succes met het verspreiden van deze ambassadeursboodschap. Dankjewel, Twan Vet.
1: Dank.

0: The Gaslight Anthem. En dan zeggen ze erbij featuring Bruce Springsteen en History Books.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ha, Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En het is echt een goede morgen.
2: Ja, even een tussenopmerking. Ik vind jouw Engels behoorlijk goed klinken.
0: Met de afkondiging van de plaat.
2: Ik denk, ja,
0: nou, dankjewel. Een complimentje uit. Op maandag is nooit weg. Daar kan ik de hele week mee door. Klaas, even kijken. Ik kijk naar buiten.
2: In het Nederlands, hè, nu toch?
0: Ja, nee, dit gaan we in het Nederlands doen. Iedereen moet begrijpen hoe mooi de dag wordt vandaag, toch?
2: Yes.
0: Ja, vertel.
2: Het is inderdaad een mooie dag. Er kan een heel licht buitje vallen, lokaal, maar de kans is niet groot. En er zijn wel veel hoge wolken, dus de zon is omvloers, om het zomaar te zeggen. Ja. Maar de temperatuur is weer behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar, dus, namelijk een graad of 22. En morgen is de dag nog wat zonniger en nog wat warmer. Dan zitten we bijna op een zomerse dag, op 15 september. Dus leven weer behoorlijk boven.
0: Ja, ik vind het twee cadeautjes hoor, als ik dat mag zeggen. Heerlijk. Ja, maar dan.
2: Ja, dit wordt afgestraft natuurlijk. Want woensdag dan.
0: Ik had niet anders verwacht.
2: Ja, een flink regengebied om ons af. Het zijn geen geweldige hoeveelheden, maar je wordt er toch aardig nat van wat er uit de hemel komt op woensdag. En dan donderdag aan de achterkant van het regengebied een paar buien. En dan gaan we opnieuw weer lekker opwarmen. Richting weekend. En dan komen we ook weer duidelijk boven de 20 graden uit. En het zou kunnen zijn, maar daarover de komende dagen meer, dat het dan daarna resoluut is afgelopen. Dus
0: oh echt?
2: Koel,
0: maar ja, dat weet je niet.
2: Regenachtig en winderig. Ja,
0: zijn weer al die honderden slagen onder armen.
2: Dit is een wenkend perspectief, hè?
0: Oh, zo noemen ze dat.
2: Ja.
0: Maar ik vind in ieder geval vandaag en morgen, dat is heel fijn. Dat we daar nog lekker van kunnen genieten.
2: Ja, heerlijk. En dan ook de nodige regen. Niet al te veel, maar toch wel een aardige hoeveelheid. En daarna zou het dan opnieuw opwarmen. En wat er daarna gebeurt, dat vertellen we de komende dagen.
0: Ja, het moet spannend blijven. Hè? Morgen moeten ze ook weer aan je lippen hangen, Klaas. Toch? Hey, Klaas, geniet jij in ieder geval van deze dag. En morgen rond 9:30 horen we jou graag weer terug.
2: Oké.
0: Okay. Dankjewel.
2: Een mooie dag.
0: Jullie ook. Dag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: De kenners hoorden het al aan de stem. Céline Dion, na 6 jaar afwezigheid door persoonlijke omstandigheden, was haar eerste optreden weer in Parijs. Ze was heel emotioneel ook. En waarom zou je dat niet zijn? Geweldig. Alle fans waren er van door heel Europa volgens mij. En het was niet een eenmalig optreden, want ze is er een aantal dagen volgens mij. Céline Dion was dat. Van 18 tot en met 27 september is het Nationale Sportweek. En ook Soest doet hier aan mee. 10 dagen lang kunnen inwoners kennis maken met verschillende sporten en activiteiten. Aan de telefoon coördinator sport en preventie van de gemeente Soest, Ellen de Roos. Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Altijd weer fijn als we bij onderwerpen kunnen bellen, hè, voor extra informatie. Dat is belangrijk. Want jullie willen ook dat iedereen dat weet.
1: Ja, zeker.
0: De ambitie is elke inwoner een beetje sportiever. Ik vind dat een heel goed uithangspunt eigenlijk.
1: Ja, daar kan je bijna niet op tegen zijn, hè?
0: Nee. Ja. En een beetje sportiever, het hoeft ook niet veel te zijn. Ik bedoel, niet iedereen hoeft een marathon te lopen, toch?
1: Ja. Ja. Nou, gelukkig niet, zeg.
0: Wij hadden vorig jaar ook een gesprek, volgens mij, ook met jou. En dit jaar zag ik dat er 2 hele bijzondere dingen zijn. Zowel aan het begin als aan het eind. Wat is dat?
1: Ja, de openings- en het slotevenement, hè. Ja. Ja, we doen natuurlijk mee met de Nationale Week. En ik vind het zo grappig, hè. Een week hoort bij mij nog steeds 7 dagen te zijn. Maar dit is 10 dagen lang de spot op sport en bewegen. En we noemen het dan Nationale Sportweek. En voor Soest heb ik dit jaar bedacht, nou, laten we het dan maar gezamenlijk openen. En 10 dagen later ook gezamenlijk afsluiten. En dan is de ervaringen uitwisselen van, ja, wat betekent dat sportiever, hè? Elke inwoner een beetje sportiever. Daar is voor iedereen een klein beetje meer doen deze komende 10 dagen. En dat is dan eigenlijk bijna een challenge voor jezelf. Van ga maar eens na, wat houdt dat in? En lukt dat om de komende 10 dagen of vanaf vrijdag dan, hè, dan is de opening van de week. En wat brengt het je dan? Want sport is zo groot, zo klein, zo fijn. Dus het maakt mij eigenlijk nooit zoveel uit als je maar meedoet en op welke manier. Ja, dat is soms ook echt wel een zoektocht. Maar je had het over het openingsevenement. Dat is dan vrijdag 18 september om 18 uur. Nou, dat is etenstijd. En dat doen we eigenlijk met een gezonde start, een gezonde buffet bij Optisport in Soest. Er zijn nog tickets te bestellen. En we hebben het evenement genoemd Voed Jezelf. Dus wat heb jij nodig om een beetje sportiever de komende 10 dagen door te gaan? En ik heb ook gezegd, joh, laat eens kijken wie hier op bijdraagt, of je nou actief bent of niet bij een sportclub, of dat je diëtist bent en met voeding bezig bent. Voed jezelf. Ook kantinemedewerkers die voeden heel veel sporters dan weer nadat ze gesport hebben of daarvoor. En kan dat allemaal een beetje gezonder? Dat is eigenlijk onze ambitie met het openingsevenement. Dat gesprek bij elkaar brengen. Rondom de voeding in combinatie met sport.
0: Ja, en daar meld je je voor aan, hè?
1: Ja, bij Optisport Soest, die hebben een ticketlijn geopend. En nu is het nog voorverkopen voor €11,95. En heb je echt even een leuk ontmoetingsmoment vrijdagavond. Kom met de mensen of kom gewoon alleen en ontmoet andere mensen die dit...
0: Ja, ik vind het heel mooi bedacht eigenlijk, hoor. En je laat meteen zien wat een beetje goede voeding is, hè?
1: Ja.
0: En dan op zondag? En zondagmiddag het slot-event?
1: Ja, dat heb ik een beetje matinee. Ik dacht, doen we een beetje de sfeer van matinee, zondagmiddag matinee. En daar heb ik wel wat verschillende onderwerpen geagendeerd. Zodat je ook maar even moet kijken van, ben je betrokken bij jeugdsport en bij het project Kies je Sport. Wat we in de gemeente Soest weer gaan uitrollen. Dat zijn eigenlijk kennismakingslessen voor jeugd. Dus wil je daar wat informatie over of doe je al jaren mee, dan zetten we die in een kleedkamersessie even bij elkaar. Maar ook voor bestuurders die echt een behoorlijke agenda hebben. Hè. Wil je zo'n club met 1000 leden of 200 leden, wil je die goed besturen, dan heb je sowieso impact op die sportiviteit van je leden. En die besturen met impact, daar gaan we een hele opleiding voor uitrollen. Maar nu doen we dan even een mini-masterclass.
0: Ja, precies. En, maar goed, daartussenin is nog een hele week waarin Soestenaren of Soesters gewoon overal kunnen kijken. En eens kijken van wat is er voor mij. Dan denk ik, is de drempel om te gaan sporten eigenlijk nog steeds hoog? Want ik zie zelf wel, ik woon dan in Baren, daar hebben we natuurlijk ook allerlei sportdingen. Ik heb zelf het idee dat bijvoorbeeld senioren steeds meer gaan sporten of bewegen. Maar hoe zit dat nou met leeftijdsgroepen als, nou ja, zeg maar de pubers, middelbare scholieren. Je wilt ze van de bank en achter de schermen vandaan krijgen, maar lukt dat ook?
1: Ja, nou, je noemt precies eigenlijk al die verschillende levensfases. Hè? En daar in die verschillende levensfases en vooral op die switchmomenten ga je van de lagere school naar de middelbare school, ga je van de middelbare school weer naar studenten of andere dingen doen en dan werk je je leven en daarna stop je je leven. Nou, juist op die schakelmomenten, daar zit vaak ook even het nieuwe zoektocht van ik deed altijd dit en wat past me nu? En daarom, ik ben ook echt heel blij met alle mogelijkheden in Soest hoor. We hebben echt een hele sterke sportbasis en er wordt een beetje wijk. De verschillen zitten vooral in de wijken. Dat je merkt, die participatie aan sport, die is redelijk goed. Maar sommige wijken echt grote achterstand. En daar hebben we als gemeente natuurlijk, kijken we daarna van, daar zetten we op in. Daar waar het nog niet lukt. Maar ja, sport verandert ook. En mensen zitten in die verschillende levensfasen. En die verschuiving zie je dan, wat je noemt, die...
0: Maar dan dan is het misschien juist fijn dat op dit moment, geen week, maar 10 dagen zelfs, sport op allerlei manieren en door alle leeftijdsgroepen geprobeerd kan worden. Nou, ik wens jou heel veel succes nog met de laatste loodjes naar die week toe, want het is bijna zover. En heel veel plezier ook bij alles wat er gaat gebeuren. En dank voor dit gesprek.
1: Ja, jullie ook bedankt. Ja, veel plezier met de sportweek.

0: Ja. Andrea Bocelli, David Guetta en Megan Thee. Een hele mooie combinatie. DNA, More Than A Game. Vaste prik, elke maandag bij Eemland 1 Actueel. Een gesprekje met Willem van Veluwe. En onderwerp is het sportoverzicht dan van afgelopen weekend. En met name dan de prestaties natuurlijk van Spakenburg, IJsselmeervogels en Eemdijk. En de inhoud natuurlijk van Randje 16 deze week. Willem, ik zeg goedemorgen, maar eigenlijk is het helemaal geen goedemorgen. Althans niet voor IJsselmeervogels en ook niet voor jou, denk ik.
1: Nee, ik heb helemaal goed gehoord. Ik ben namelijk heel triest wat ik afgelopen zaterdag heb meegemaakt. Ik zit mijn hele leven al in het voetbal. En tuurlijk maak je wel eens wat dingen mee die niet door de beugel kunnen. Maar dit sloeg werkelijk alles.
0: Nou, sterker nog, ik ging het programma voorbereiden. En het eerste wat ik bekeek was even de Gooi in Eemland. Ik weet ook niet waarom. En het eerste wat mijn oog trof was een foto, de foto, van net nadat het gebeurd was. Nou, ik schrok me gek.
1: Ja, het was ook niet normaal meer. Ik was zelf ook heel verrast. Ik was een keer niet op de pestribune gaan zitten. Ik denk, ik ga lekker in het zonnetje tussen de gewone supporters instaan. Nou, die genoten best wel een beetje van de wedstrijd. Die niet sportief was. Want het laatste kwartier kon je al merken dat er verschillende schermutselingen waren. Overtredingen waren, opstootjes.
0: Nou bedoel je het laatste kwartier voor de rust, hè?
1: Voor de rust, ja. Het is natuurlijk een gegeven dat deze twee ploegen altijd bonje met elkaar hebben. Het gaat nooit sportief tussen deze twee ploegen. Dat was al een beetje vooraf bekend. Maar het ontspoorde net voor de rust. Toen er verschillende overtredingen over en weer kwamen. Daar kwamen al opstootjes dat mensen aan elkaar zaten te trekken. Nou, toen scoorde VVV net voor rust 0-2. En toen op weg naar de catacomben gebeurden deze dingen die de mensen op de staantribune dus niet in de gaten hadden. Waaronder ik ook niet. En zijn ze gaan zitten op de weg naar de catacomben. Gebeurden deze dingen die de mensen op de staantribune dus niet in de gaten hadden. Waaronder ik ook niet. En toen...

0: die dus zwaar mishandeld was. Dat ging dus om de speler Dumai van IJsselmeervogels. Die was door een trainer van GVVV, van de Beukerink.
1: Ja, assistenttrainer, hè? Ja, want er zijn de hoofd- en de assistenttrainer zijn twee broers volgens mij ook.
0: Ja, ja. Dat zijn twee broers. En ja, die is zo gigantisch hard geslagen dat hij ook een tijdje buiten bewustzijn geweest is. Ze hebben hem, de verzorging van IJsselmeervogels, die hebben direct 112 gebeld. En hem weer helemaal bij, wel weer bij kennis gebracht. Maar de klap is zo hard aangekomen. Nou, je hebt het aan de foto gezien. Dit soort dingen, dat hoort niet op een voetbalveld thuis. Je gaat naar het voetbal, je staat tussen vrolijke mensen die aan een broodje en een spaatje rood en een sinaas staan te drinken. Op de
1: maar Willem, luister even. Maar ik vind alleen al het feit dat het altijd al mot is en gewoon geen sportieve wedstrijden. Dat vind ik al iets. Waarom? Voetbal is een sport en dat doe je. En ja, je kan winnen of verliezen. Maar dan denk ik, ja, dan was je geduw en getrek en gedoe. Maar is daar iets aan vooraf gegaan. Maar dat weten ze nog niet. Dat zijn ze aan het onderzoeken. Ik vind sowieso, ja, wat er ook gebeurt als assistenttrainer, doe je dit niet. Niemand doet dit trouwens. Maar ze zijn ontslagen, hè, allebei, de beide trainers.
0: Ja, nou moet ik ook wel zeggen, dat kwam GVVV ook wel makkelijk uit. Hè, want de trainers die stonden zwaar onder druk. Die hadden nog 0 punten behaald uit 4 wedstrijden. Als ze deze wedstrijd van IJsselmeervogels hadden verloren, dan had het evengoed nog wel eens van plaats kunnen zijn dat ze ontslagen zijn. Nu komt het GVVV heel goed uit, want dan hoeven ze ook geen geld mee te geven, doordat ze deze domme dingen doen. Wat we ook niet moeten vergeten, dat er duizenden wedstrijden in een weekend gespeeld worden die wel heel sportief verlopen. He, dus dit is ook wel echt een intensiteel iets. Jij zegt, het hoort niet bij het voetbal.
1: Nee,
0: maar duizenden
1: niet.
0: Wedstrijden gaan er wel goed ieder weekend. Hè, ja, waar niks aan de hand is.
1: Maar hoe gaat dit nu verder, Willem? Want er is na de rust niet verder gespeeld met een stand van 0-2. Gaat dat sowieso nog doorgespeeld worden en dan zonder publiek? Of zijn ze alleen maar bezig met het onderzoek?
0: Nou, de KNVB die start gelijk een onderzoek. Meestal is het zo dat beide ploegen niet in het komend weekend in actie komen. Het is natuurlijk ook zo, wat jij net heel terecht stelde, dat heb ik zaterdag ook proberen boven water te krijgen. Want nu is het alleen maar zo, GVVV heeft dit gedaan. Maar je gaat natuurlijk niet iemand slaan als jij met 0-2 voor staat. Er is ook van de andere kant wat dingen gebeurd.
1: En, maar dat doet niks af aan het feit dat dit niet had mogen gebeuren. Wat er ook gezegd is, en dat is toch heel duidelijk, denk ik.
0: Precies, precies. Dus wat de KNVB nu gaat doen, die gaan een onderzoek instellen. De politierapporten die worden daar ook in meegebruikt. Politie komt natuurlijk ook met aangiftes die van beide kanten gedaan zijn, van beide partijen. En dan zal men tot een onderzoek komen. En op jouw vraag of het ook uitgespeeld gaat worden, ja, dat vraag ik me nog af. Want de KNVB kan ook zeggen, ze zijn allebei schuldig. Allebei 3 punten in mindering. En gezien de grote commotie om dit uit te gaan spelen, blijft dit, dat deze stand gewoon gehandhaafd blijft. Zou kunnen. Ze zouden er ook voor kunnen stellen dat ze zonder publiek deze wedstrijd
1: zou ook nog kunnen, hè?
0: Dat ze zonder publiek deze wedstrijd uit gaan spelen. Maar ik heb daarna de impact van dit incident, ook voor de veiligheidsmensen van IJsselmeervogels, met name Gerrit Kok. Die man moet dan bij dit soort zaken alle dingen regelen. Dat supporters uit elkaar gehouden worden. Dat er geen vechtpartijen ontstaan. Nou, ik heb enorm veel respect voor deze man. Want die stond voor de camera te trillen op zijn benen.
1: Ja, nou dat mag inderdaad ook wel eens gezegd worden. Maar
0: daar
1: Willem, even nog wat anders. Want heb ik het nou goed gelezen dat deze speler, deze verdediger, vorig seizoen nog bij die club speelde. Klopt dat?
0: Ja, deze spelers.
1: Kan dat ermee te maken hebben? Ja, dat, ik roep
0: dat
1: maar wat.
0: Kan, dat kan. En dan is, zijn dat ook die kleine incidentjes die voor rust gebeurd zijn. He, want ja, maar, probeerde, ja. Probeerde

0: een speler van GVVV die probeerde echt door zo net, die deed net voor de zittribune dat hij een klap kreeg om die scheidsrechter zo te beïnvloeden dat een speler van IJsselmeervogels rood zou krijgen. Ja, en die scheidsrechter, ja, die was helaas niet een van de betere van de KNVB, want die gaf ook een strafschop aan GVVV. Nou, dat sloeg helemaal nergens op. Het was juist een overtreding van de speler van GVVV en helemaal niet van IJsselmeervogels. Dus dat wekte de emoties ook heel erg op en net voor de rust. Maar kijk, dit soort dingen, dat ben ik voorkomen met je eens. Dat kan gewoon niet op het voetbal. En ik heb zelfs meegemaakt dat een jochie van 6 jaar met mijn verslaggever van Randje 16, die ook voor de Bunschoten schrijft, die was ook helemaal ontroerd door dit incident. En toen leek het wel mee te vallen, maar toen kwam hij thuis en toen barstte hij in huilen uit bij zijn moeder. Want ja, hij had bij IJsselmeervogels heel iets ernstigs meegemaakt.
1: Ja.
0: Zo'n impact geeft
1: zo'n
0: dit.
1: Impact had het. Willem, wij gaan zien. Dankjewel dat je dit in ieder geval verteld hebt aan de mensen die het nog niet wisten. Het is heel naar allemaal. We wensen zeker de jongen heel veel beterschap en succes dat alles maar weer goed mag worden. Maar de rest zullen we moeten afwachten. Ik wil toch ook nog even Eemdijk en Spakenburg hebben. Want Eemdijk heeft zijn eerste bekerwedstrijd gewonnen. Het is heel iets anders, maar ik wil het toch nog even over voetbal hebben.
0: Ja,
1: die heeft de bekerwedstrijd gewonnen en daarna wel verloren.
0: Ja, je bent heel goed op de hoogte. Ik dacht even een bekerwedstrijd. Maar die,
1: ja, die hadden ze gewonnen. Dat was daarvoor. Maar ja.
0: Tegen Helinkwijk. Die hebben ze heel knap gewonnen met
1: dus die zijn een ronde verder. En tegen Harkemaagse Boys, ja, dat is dan weer zo, hè. Dan is het 1-1. En dan bijna op het eind scoort de tegenstander binnen de doelpunten. Ja, maar, hoe vaak gaat dat niet zo?
0: Maar er zat nog een wedstrijd tussen, hoor.
1: Dan hebben ze wel heel veel moeten spelen.
0: Ja, die hebben ze met 5-1 verloren zaterdag. Dat was kansloos.
1: Ja.
0: En, maar ja, deze tegenstander, de AFC, die staat er wel bekend om dat die een hele goede ploeg hebben. Draaien altijd bovenin mee. Dus, maar ja, 5-1 verliezen, dat is wel heel duidelijk. Gelukkig heeft Spakenburg zich hersteld.
1: Ja, want dat moet ik aan jou overlaten. Ik had geen tijd meer door al dat gedoe wat ik moest opzoeken over IJsselmeervogels. Spakenburg weet ik niks van. Hoe hebben die het gedaan?
0: Die hebben met 0-3 gewonnen van Jong Almere.
1: Heel mooi.
0: Die kwamen al na 2 minuten met 0-1 voor. En toen hebben ze eigenlijk de hele wedstrijd gedicteerd. En ja, dat was een volkomen verdiende 0-3 overwinning. Daar zat ook de nodige druk op. Want na het verlies van vorige week tegen Barendrecht staan ze nu al 6 punten achter. Ja, en dat kan niet meer worden. Want dan ben je uitgeschakeld voor het kampioenschap. Want Quick Boys, die blijft natuurlijk maar winnen. Dus dit kwam Spakenburg wel heel goed uit. En nu aanstaande zaterdag spelen ze tegen Jong Sparta. Waar ze altijd het heel erg moeilijk mee hebben. Maar ja, het
1: ja,
0: is
1: maar
0: wel
1: je weet nooit. De bal is rond, hè? Je weet nooit
0: weten.
1: Hoe het gaat. Hey, tot slot, Willem, eventjes. Wat gaat er besproken worden in Randje 16? Gaat het alleen nog maar over IJsselmeervogels? Of?
0: Nou, in Randje 16 gaan we het juist over de regels hebben. Want we hebben de betaald voetbalscheidsrechter Dennis Hichler. Die komt bij ons in de uitzending vanavond. Dus wij kunnen ook gelijk eventjes vragen, hoe gaat het nou meestal met zo'n afhandeling van zo'n gestaakte wedstrijd?
1: Ja, precies.
0: Want die weet daar natuurlijk alles van. Plus dat Dennis het WK bij de VAR aanwezig was. En hij had ook de wedstrijd van Argentinië, waar Messi een zware overtreding beging. Iedereen zei,
1: ja,
0: dat is een donkerrode kaart. En toen zat hij aan de VAR-knoppen. Dus dat zullen we ook even
1: vragen.
0: Dat
1: gaat wel een interessante uitzending worden.
0: Dat gaat, ja, maar die zijn het meestal allemaal, hoor.
1: Ja.
0: Die maken.
1: Hey Willem, dankjewel voor al je uitleg. Deze keer was het wat langer, maar dat was ook hard nodig. Dankjewel en tot volgende week.
0: Ja, en ik hoop dat het niet meer voorkomt, want dit hoort
1: zeker
0: niet bij
1: weten.
0: Onze voetbalsport.
1: Willem, bedankt zover.
0: Oké. Jij ook, fijne dag. Dag.
1: En tot zover Eemland 1 Actueel. En voor wie wat later inschakelde, van 12 tot 1... wordt het programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site eemland1.nl. En morgenochtend staan we weer paraat om 9 uur met de dinsdageditie. Ook namens technicus Marco. Menno Mooi. Wens ik u een heel goed vervolg van deze maandag. En straks van 10 tot 12 de week brandt los. En wat ons betreft, graag tot een volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze zich alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Maandag 14 september is het vandaag en wat hebben wij u in dit uurtje radio te bieden? Van 18 tot 27 september staat Soest in het teken van de Nationale Sportweek en natuurlijk besteden wij daar ook aandacht aan. Weerman Klaas Bijker dan, die gaat ons bijpraten over het weer van vandaag en ook de komende dagen. En zoals elke maandag bellen we straks even met Willem van Veluw, die ons bijpraat over de sport afgelopen weekend en dan met name de voetbalprestaties van Eemdijk, Spakenburg en IJsselmeervogels. En geloof me, daar valt vandaag heel veel over te vertellen. Ook horen we van hem wat Randje 16 deze week te bieden heeft. Maar na de muziek eerst een uitgebreid gesprek met schrijver, dichter, muzikant Twan Vet. Van 19 tot en met 27 september is het namelijk de week van het verboden boek. En hij is daar een van de ambassadeurs van. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Huey Lewis en de News en A Perfect World. Ja, dat zou mooi zijn. Van 19 tot en met 27 september vindt in ons land de Week van het Verboden Boek plaats. Daarin staan de vrijheid om te schrijven, te lezen en ideeën te delen centraal. Schrijver Twan Vet is één van de ambassadeurs van deze week. En hij zit hier bij ons in de studio. Twan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Fijn dat je er bent.
1: Fijn om er te zijn.
0: Ja, nou, dat is wederzijds. Ik zei net, schrijver, maar je bent ook dichter, je bent ook muzikant. Je bent nu ook ambassadeur van de Week van het Verboden Boek. Ik ben dan altijd benieuwd, heb je een visitekaartje? En wat staat daar nou precies op wat je bent?
1: Ja, ik heb heel lang een visitekaartje gehad, maar ik ben daarmee gestopt omdat ik ze altijd vergat mee te nemen. Wat toch wel een essentieel gedeelte is van visitekaartjes uitdelen, dat je ze mee moet nemen. Maar daar stond allereerst gewoon Twan Vet op. Ja, en ik denk dat daar schrijver en dichter op stond. Ik denk dat ik me met die twee termen toch het meest identificeer.
0: Het meest verbonden voor.
1: Ja,
0: want over dichter gesproken. Jij bent, dat heb ik in de voorbereiding gezien tenminste, 3 jaar lang stadsdichter van de gemeente Amersfoort geweest.
1: Dat klopt, ja, van 21 tot 24. Ja,
0: ja. Wat hoort daarbij? Dan heb je een aantal verplichtingen, neem ik aan.
1: die had ik zeker, ja. Die je met veel plezier uitvoert. Ja, het leuke van de stadsdichterschap, ik zei heel vaak gekscherend, het is eigenlijk alsof je een soort van poëtische schaduwburgemeester bent. Alles waar de burgemeester niet kan komen, daar kom jij. Maar ik heb zo ontzettend veel gedaan. Veel herdenkingen, veel openingen van allerlei culturele dingen. Ik heb snackbars geopend, op uitvaarten voorgelezen.
0: Diverse
1: dingen. Het liep zo ontzettend uiteen. En dat vond ik het mooie aan het stadsdichterschap. Eigenlijk alles wat ik kon doen om Amersfoort te promoten in en buiten Amersfoort heb ik gedaan of geprobeerd in ieder geval. Met poëzie, dus dat is ontzettend mooi om te mogen doen. Ja. Ik kijk er met veel plezier op terug.
0: Ja, je bent ook al eerder ambassadeur geweest van iets heel anders.
1: Ja.
0: Dat is ook een aantal jaar geleden. Ambassadeur van de Vrijheid.
1: Ja, klopt, voor de provincie
0: 5 mei
1: Utrecht.
0: Voor het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Maar betekende dat ook, wat je tegenwoordig allemaal hoort, dat jij met een aantal mensen per helikopter van hier naar daar moest?
1: Nee,
0: ik
1: heb enorme vliegangst. Hoewel ik dat natuurlijk voor de vrijheid wel over had gehad. Nee, het was inderdaad echt voor het Bevrijdingsfestival Utrecht. En het was dus in coronatijd. Er waren wel helikopters, maar ze bleven aan de grond. Want alles was op slot. Dus we hadden toen een uitzending vanuit Tivoli. Dus die helikopters, dat is me dan bespaard gebleven.
0: Ja, nou gelukkig was er dan een goed excuus om er niet in te verstaan. Om niet te zeggen van ik heb vliegangst.
1: Inderdaad.
0: En vorig jaar heb je meegedaan met de slimste mens.
1: Ja, klopt.
0: Niet tot einde, maar je hebt meegedaan.
1: Nee,
0: dus je kunt
1: van.
0: Niet zeggen dat je niet aan de weg timmert natuurlijk. Je schrijft, je maakt muziek. Daar schrijf je ook songteksten voor, zeg maar. Waar ligt je hart het meeste? Of is die weegschaal een beetje in balans voor jou?
1: Het is redelijk in balans. Ja, het fijne is dat eigenlijk alles wat ik doe, dus alle bezigheden die je net hebt opgenoemd, de kern daarvan is schrijven. Of het nou liedteksten zijn, of gedichten, of columns, of verhalen. En alle ambassadeurschappen en het stadsdichterschap hebben ook allemaal met mijn schrijven te maken. Dus het fijne is dat ik eigenlijk kan zeggen, schrijven is de basis van al die dingen. Dus
0: lees, dan denk ik, ik weet omdat ik dat gezien heb, je bent nog geen 30.
1: Nee, nog
0: en dan denk ik, joh, wat heb jij nog allemaal fijn voor de boeg aan dingen die je kunt doen in het leven.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Je bent nu ambassadeur van de Week van het Verboden Boek. Maar dat is in Nederland pas de tweede keer dat het plaatsvindt.
1: Ja, klopt.
0: Wie heeft dit in het leven geroepen?
1: Er zijn een aantal organisaties, waaronder het CPMB en PEN Nederland en ProBiblio. Dus de organisatie die bibliotheken overkoepelt. Het zijn allemaal verschillende organisaties die bij elkaar zijn gekomen eigenlijk. En hebben bedacht het is nodig om het Verboden Boek en daarmee de Week van het Verboden Boek onder de aandacht te brengen van mensen.
0: Maar waarom toen pas? Hè? Dan denk ik van, dit speelt al veel langer. Dan moet dan iemand even op dat idee komen van, we moeten daar.
1: Nu is de tijd. Ja, het is ook verdrietig.
0: We zaten hier net van tevoren te praten en toen zei jij ook, en ik dacht het, van eigenlijk had die week er niet moeten zijn.
1: Precies.
0: Zoals wel vaker bij dingen.
1: Precies, ja. Het is inderdaad dat er aandacht voor is goed. Maar inderdaad, de reden waarom er aandacht voor is natuurlijk heel verdrietig. Want de vrijheid van schrijvers wereldwijd staat onder druk. Als je alleen al bijvoorbeeld in Amerika kijkt onder de regering Trump, de afgelopen 2-3 jaar, zijn er om meer dan 8000 titels verboden op openbare scholen, in bibliotheken. En dat zijn gewoon titels zoals The Handmaid's Tale van Margaret Atwood, Het Achterhuis in sommige bibliotheken. En dat is natuurlijk
0: ontzettend. Maar waren die boeken er al? En zijn die gewoon eruit gehaald?
1: Uit bibliotheken geweerd. Ja, in Amerika dus, daar is onderzoek naar gedaan. Dus 8000. Dat is echt
0: veel. Dat is veel. Boeken, ja, zelfs voor een land als Amerika.
1: Precies, die niet meer publiekelijk toegankelijk zijn. Juist, denk ik, de waarde van bibliotheken en openbare scholen met bibliotheken is dat iedereen toegang heeft tot literatuur, tot boeken. Want literatuur is een geweldige manier, een belangrijke manier om je blik te verbreden, om kennis te nemen van andere culturen, andere ideeën. En ja, op het moment dat een organisatie of een overheid boeken gaat verbieden en alleen om de doodeenvoudige reden dat wat daarin staat ze niet bevalt, politiek gezien. En dat is natuurlijk een enorm
0: Wat dat kan zijn. Iets. Stel, die boeken die, want er is ik las een top 10 van boeken in Amerika die verboden zijn. En de meeste, want er staat dan waar dat in het boek over gaat, hè, waarom ze dus verboden zijn. Ja. Heel vaak heeft het te maken met seksuele toestanden.
1: Klopt.
0: Maar ook met de queer gebeurtenissen. Dan denk ik, als die boeken daar verboden zijn, stel er is een vertaling gemaakt in het Nederlands of wat, zouden ze dan hier wel mogen?
1: Volgens mij gelukkig nog
0: als het
1: wel.
0: Daarover gaat.
1: Ja, in Nederland hebben we denk ik het geluk dat er eigenlijk geen boeken verboden zijn. Maar wat we natuurlijk wel in Nederland hebben gehad, over seksualiteit gesproken, dat is misschien wel inderdaad belangrijk om te zeggen dat de boeken die verboden worden in Amerika of die ook in ons land onder druk staan, zijn vaak boeken van mensen van kleur, mensen uit de queer community, dus minderheden die eigenlijk weggepoetst worden uit bibliotheken en of weggedrukt worden door andere groeperingen die het daar gewoon niet mee eens zijn. Dat is natuurlijk heel verdrietig, maar in Nederland hebben we dat ook gehad op een bepaalde manier. Een paar jaar geleden had je Pim Lammers, kinderboekenschrijver, die toen volgens mij de Kinderboekenweek auteur was. En hij had een ontzettend goed verhaal geschreven 10 jaar eerder. Dat volledig verkeerd geïnterpreteerd is door allerlei hele christelijke organisaties. Die hem toen enorm hebben bedreigd, onder druk hebben gezet, omdat hij gewoon schrijver is. En die hebben dat volledig misbruikt en omgedraaid en vervormd. En hij is uiteindelijk ook teruggetrokken als kinderboekenweekauteur.
0: Wauw.
1: Dat is natuurlijk enorm schokkend. Dat een schrijver zoals Pim Lammers, en zijn werk is geweldig. En het gaat heel erg over dat je jezelf mag zijn, over identiteit. Hij schrijft voor kinderen.
0: Ja, je denkt dat je dat in ons land kan.
1: Ja, precies,
0: maar zo makkelijk is dat
1: het
0: dus
1: tegendeel
0: niet.
1: Toen bleek helaas waar. Dus in Nederland gebeurt het ook.
0: Maar jij zegt, in Nederland zijn geen verboden boeken. Wel gecensureerde. Want wie doet dat dan?
1: Ja, het lastige is dat gelukkig in Nederland maar de overheid niet boeken censureert of zegt dat mag niet. Maar bijvoorbeeld het onderzoek vorig jaar is wat ook gebleken dat bibliotheken in Nederland steeds vaker ook te maken krijgen met bedreiging. Dus het wordt niet per se in Nederland van bovenaf gecensureerd. Maar in Nederland gebeurt het dus ook dat mensen die in de bibliotheek werken, boekhandelaren ook, te maken hebben met dat ze boze mailtjes krijgen van uit een bepaalde hoek. Vaak rechtse hoek of hele gelovige hoek. Die er iets van vinden. Of misschien nog vaak veel sterker dan dat. Bedreigen van die en die titels staan ons niet aan. Hoe kan het dat je die boeken in je bibliotheek zet? En dan meng je natuurlijk gewoon met het aanbod van een bibliotheek.
0: Wij gaan even naar een stukje muziek luisteren. En ik zou jou willen aanraden om heel goed naar de tekst te luisteren. Mm-hmm. En daarna praten we verder, Twan.
1: Dat doen we.

0: Ja, Menno gaat altijd op zoek naar muziek die een beetje past bij het onderwerp en bij de gasten in de studio. Nou, dat is hem weer gelukt.
1: Absoluut.
0: De Coats waren dit. Ja, je stond helemaal versteld, hè, Tom?
1: Jazeker.
0: De Coats met Boek heet het. En het was in 2024 uitgekomen. Het is een Groningse band van nu en die steekt 60e jaren sound in een nieuw jasje. Dat is het eigenlijk. Dus heel erg leuk. Mocht u nu net pas afgestemd hebben op onze zender Eemland 1, dan valt u midden in het gesprek met onze studiogast, schrijver, dichter, muzikant Twan Vet, over de week van het verboden boek. En die week is van 19 tot en met 27 september. We gaan verder, Twan. Ben jij zelf wel eens, jij hebt natuurlijk al heel wat geschreven, ben jij zelf wel eens gecensureerd? Want jouw schrijfsels, zeg maar, die gaan naar een uitgeverij.
1: Ja.
0: Zijn er wel eens tijden geweest dat ze zeiden, ja, maar dat kan niet, dat moet je weghalen? Of met een reden? Is
1: nee,
0: dat wel eens
1: nooit.
0: Gebeurd?
1: Nee, ik zit bij de bezige bij, waar ik ontzettend blij mee ben. En het fijne vind ik daar, nee, dat is nog nooit gebeurd. Sterker nog, de bezige bij is natuurlijk, die hebben hun wortels in het verzet. Het is een uitgeverij die opgericht is tijdens het verzet. En nog steeds, nu 80 jaar later, merk ik heel erg bij echt ongelooflijk goede mensen die bij de bij werken, dat ze juist zich heel erg inzetten voor vrijheid van meningsuiting. Inzetten voor verhalen die ondergesneeuwd raken. Juist vertellen. Dus nee, ik heb het geluk dat mijn boeken en mijn woorden nog nooit gecensureerd zijn. Niet door de uitgeverij, maar ook niet door anderen. Dat geluk heb ik echt. Ja.
0: Nou, dat is heel fijn.
1: Dat
0: zeker
1: ik mag schrijven
0: zeker
1: wat ik
0: in
1: wil.
0: Ons land. Ja. Dat zou ook zo moeten zijn.
1: Precies. Dat
0: jij zei, er is geen verboden boek. Er wordt wel eens geprobeerd, bijvoorbeeld door mensen uit koningshuizen. Niet per se Oranjes, maar of bekende Nederlanders. Dan komt er een boek uit en daar zouden ze dan heel slecht in worden afgeschilderd. Die proberen dan om een boek verboden te krijgen.
1: Ja.
0: Wanneer kun jij zelf aangeven, ik wil dat boek niet uitkomt gewoon?
1: Ja, dat is een hele lastige. Ja, ik denk dat Het vaak zijn er persoonlijke redenen.
0: Ja,
1: ik denk
0: precies.
1: Dat de boeken die
0: dus
1: jij bedoelt, inderdaad.
0: Echt af te vragen hoe dat dan werkt.
1: Ja, ik denk dat inderdaad een soort van subcategorie is. Dat zijn boeken die dan vaak een beetje bedoeld zijn, denk ik, om sensatiebelust.
0: Of over bekende
1: mensen. Ja, dan speelt er natuurlijk ook een persoonlijke component mee. En wraak, inderdaad, dan gaat het soms over verslaving of over iemands seksuele escapades.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is natuurlijk, denk ik, net iets anders dan vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar ja, dan heb je inderdaad ook mensen die dat niet willen en dat tegenhouden.
0: Maar verbieden, dat gebeurt dan vaak niet. Jij bent met een aantal mensen ambassadeur.
1: Ja, klopt.
0: Van de week van het verboden boek. Wat willen jullie precies bereiken met die ene week, zeg maar? Want eigenlijk moet dat het hele jaar doorgaan.
1: Precies, ja. We zijn met z'n vier inderdaad. Want de Pen Nederland, daar zijn we alle vier. Dus Miluska, Stine en Christine. We zijn met z'n vier ambassadeur voor Pen Nederland. En vanuit die hoedanigheid, vanuit Pen zijn we nu ook dus ambassadeur voor de week van het verboden boek. Ja, wat willen we bereiken? Ik denk dat we vooral alle vier gemeen hebben dat we heel erg voor de vrijheid van meningsuiting van schrijvers staan. Want we zijn alle vier schrijver. Dat we dus vanuit ons beroep het heel erg belangrijk vinden dat je gewoon kan schrijven wat je wilt. En dat we onze stem en eigenlijk onze bekendheid, om het zo maar even te noemen, kunnen inzetten voor anderen. Want je zegt het heel terecht. Eigenlijk zou het hele jaar door moeten zijn. Maar het is denk ik heel goed dat er één week is waarin je even alle aandacht krijgt.
0: En het valt nu net in de week na de week van het lezen en schrijven.
1: Precies, precies.
0: Want dat is ook zo droevig gestemd eigenlijk. Zeker met scholieren, middelbare scholieren die niet lezen. Of
1: niemand leest meer of wil lezen of kan lezen.
0: Nee, ja, met alle redenen van dien. Ik wil nog even naar jouzelf toe gaan. Want
1: vooruit.
0: In de voorbereiding, dat moet even. Want ik vond dat zo leuk. Ik heb van allerlei dingen over jou gelezen. Dus ik kwam terecht in een interview wat 3 jaar geleden met jou gehouden is.
1: Wat heb ik toen gezegd?
0: Geen schadelijke dingen hoor. Maar toen vroeg de interviewer of je niet de wens had om eens een gedichtenbundel uit te geven. En toen zei je ja, die wens heb ik wel. Maar die wens zit om de een of andere reden een beetje klem. En wat las ik? Vorig jaar is jouw eerste gedichtenbundel uitgekomen. Ik moet eventjes kijken. Troostpogingen heet die. Dus toch?
1: Ja, dat is gelukt. Wat droom ik toch behapbaar.
0: Dat is waar. Maar het moet er wel van komen. Maar wat ik het allerleukste van, dan denk ik, jij bent dus ook gewoon een mens. Want wat bleek, dat je eigenlijk gewoon in allerlei boekhandels wilde gaan binnenlopen. Gewoon om te kijken dat hij er lag. En dat vind ik dan zo leuk. Dan denk ik, ja, dat wil je toch ook?
1: Zeker, ja. Ik weet nog dat toen ik dat zei, goed teruggevonden. Dat ik inderdaad dacht, dan ben ik in een boekhandel en dan ligt mijn bundel daar.
0: Ja, maar dat is toch iets echt om ook trots op te zijn.
1: Dat was ook zo. En ik heb het twee keer gedaan toen die bundel helemaal uitkwam vorig jaar. En daarna dacht ik, ik ga dit nooit meer doen, want ik vond het ook zo ongemakkelijk.
0: Nou, ik weet zeker dat hij bij ons de beste boekhandel van Nederland, bij Den Boer ook ligt. Ben je daar wel eens binnen geweest?
1: Nee, maar nu moet ik natuurlijk gaan kijken.
0: Maar dat is ook qua gebouw, zijn monument ook. Dus een fantastisch mooie boekhandel. Even tot slot, wat brengt het ambassadeurschap jou zelf persoonlijk?
1: Ik ben me denk ik wel veel bewuster geworden van het voorrecht dat ik heb. Dat ik mag schrijven en mag vinden en mag zeggen wat ik wil. En nog even afsluiten, wat wil je nou bereiken? Wat willen jullie bereiken met deze week van het verboden boek? Ik denk dat het feit dat wij hier nu al tegenover elkaar zitten, dat we een gesprek hebben, dat er hopelijk mensen dit luisteren en al vanmiddag toch denken van goh, ik kan nu naar de boekhandel lopen en een boek kopen. Elk boek kopen dat ik wil. Wat een voorrecht. En wat belangrijk om dat te beschermen ook. Want schrijvers zijn de kanaries in de kolenmijnen. Lieke Marsman schreef al die kanaries, al die kolenmijnen. Het is zo belangrijk dat je kan lezen en kan schrijven wat je wil. Dus het feit dat wij het hier nu al over hebben. En dat misschien iemand dit hoort. En
0: het komt ook op onze site te staan. Dus
1: Dat is echt al een heel goed begin. Ja.
0: Dat is mooi. Ik vind het fantastisch. Ja, we zouden best een uur vol kunnen maken hoor, hierover. Maar dat kan niet, dat gaan we niet doen. Ik wil jou heel erg bedanken, Twan Vet.
1: Graag gedaan.
0: Schrijver, dichter, muzikant en ambassadeur van de Week van het Verboden Boek. En wanneer is die week? 19 tot en met 27 september. Oh ja, nog één dingetje, want dat kan nog.
1: We pakken er een uur achteraan.
0: Ja, want ook boekhandels en de Biebs werken hier aan mee.
1: Zeker, dus ga
0: daarheen.
1: En dan
0: staat er een boekentafel en dan denk ik, maar wat voor boeken liggen er dan op die boekentafel?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld gezien dat er bibliotheken zijn inderdaad die een tafel maken met een aantal boeken en al die boeken die dan op die tafel staan zijn ergens ter wereld verboden.
0: Oké, maar niet hier dus. Nee. Ik denk, want dan zou er niks liggen.
1: Nee. Klopt, maar dat klopt. Dus je kan bibliotheken en boekhandels binnenlopen en dan zie je daar een tafel met allerlei titels die wij heel vanzelfsprekend vinden, die dan ergens op de wereld
0: heel goed
1: niet beschikbaar
0: zijn. Dat wilde ik nog even vragen. Dus het was bijna tot slot en nu helemaal tot slot. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En heel veel succes met het verspreiden van deze ambassadeursboodschap.
1: Dank je wel,
0: Twan Vet.
1: Dank.

0: The Gaslight Anthem. En dan zeggen ze erbij featuring Bruce Springsteen en History Books.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ha, Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En het is echt een goede morgen.
2: Ja, even een tussenopmerking. Ik vind jouw Engels behoorlijk goed klinken.
0: Met de afkondiging van de plaat.
2: Ik denk, ja,
0: nou, dankjewel. Een complimentje uit. Op maandag is nooit weg. Daar kan ik de hele week mee door. Klaas, even kijken. Ik kijk naar buiten.
2: In het Nederlands, hè, nu toch?
0: Ja, nee, dit gaan we in het Nederlands doen. Iedereen moet begrijpen hoe mooi de dag wordt vandaag, toch?
2: Yes, yes.
0: Ja, vertel.
2: Het is inderdaad een mooie dag. Er kan een heel licht buitje vallen, lokaal, maar de kans is niet groot. En er zijn wel veel hoge wolken, dus de zon is omvloers, om het zomaar te zeggen. Ja. Maar de temperatuur is weer behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar, dus, namelijk een graad of 22. En morgen is de dag nog wat zonniger en nog wat warmer. Dan zitten we bijna op een zomerse dag, op 15 september. Dus leven weer behoorlijk boven.
0: Ja, ik vind het twee cadeautjes hoor, als ik dat mag zeggen. Heerlijk. Ja, maar dan...
2: Ja. Ja, dit wordt afgestraft natuurlijk. Want
0: dan komt er niet anders verwacht.
2: Ja, een flink regengebied om ons af. Het zijn geen geweldige hoeveelheden, maar je wordt er toch aardig nat van wat er uit de hemel komt op woensdag. En dan donderdag aan de achterkant van het regengebied een paar buien. En dan gaan we opnieuw weer lekker opwarmen. Richting weekend. En dan komen we ook weer duidelijk boven de 20 graden uit. En het zou kunnen zijn, maar daarover de komende dagen meer, dat het dan daarna resoluut is afgelopen. Dus
0: oh echt? Koel, maar ja, dat weet je niet.
2: Regenachtig en winderig.
0: Ja, maar dat zijn weer al die honderden slagen onder de arm, hè?
2: Dit is een wenkend perspectief, hè?
0: Oh, zo noemen ze dat.
2: Ja.
0: Maar ik vind in ieder geval vandaag en morgen, dat is heel fijn. Dat we daar nog lekker van kunnen genieten.
2: Ja, heerlijk. En dan ook de nodige regen. Niet al te veel, maar toch wel een aardig hoeveelheid. En daarna zou het dan opnieuw opwarmen. En wat er daarna gebeurt, dat vertellen we de komende dagen.
0: Ja, het moet spannend blijven. Hè? Morgen moeten ze ook weer aan je lippen hangen, Klaas. Toch? Hey, Klaas, geniet jij in ieder geval van deze dag. En morgen om rond 9:30 horen we jou graag weer terug.
2: Oké. Okay.
0: Dankjewel.
2: Een mooie dag.
0: Jullie ook. Dag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: De kenners hoorden het al aan de stem. Céline Dion, na 6 jaar afwezigheid door persoonlijke omstandigheden, was haar eerste optreden weer in Parijs. Ze was heel emotioneel ook. En waarom zou je dat niet zijn? Geweldig. Alle fans waren er van door heel Europa volgens mij. En het was niet een eenmalig optreden, want ze is er een aantal dagen volgens mij. Céline Dion was dat. Van 18 tot en met 27 september is het Nationale Sportweek. En ook Soest doet hier aan mee. 10 dagen lang kunnen inwoners kennis maken met verschillende sporten en activiteiten. Aan de telefoon coördinator sport en preventie van de gemeente Soest, Ellen de Roos. Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Altijd weer fijn als we bij onderwerpen kunnen bellen, hè, voor extra informatie. Dat is belangrijk. Want jullie willen ook dat iedereen dat weet.
1: Ja, zeker.
0: De ambitie is elke inwoner een beetje sportiever. Ik vind dat een heel goed uithangspunt eigenlijk.
1: Ja, daar kan je bijna niet op tegen zijn, hè?
0: Nee. En een beetje sportiever, het hoeft ook niet veel te zijn. Ik bedoel, niet iedereen hoeft een marathon te lopen, toch?
1: Ja. Nou, gelukkig niet, zeg.
0: Wij hadden vorig jaar ook een gesprek, volgens mij, ook met jou. En dit jaar zag ik dat er 2 hele bijzondere dingen zijn. Zowel aan het begin als aan het eind. Wat is dat?
1: Ja, het openings- en het slotevenement, hè. Ja, we doen natuurlijk mee met de Nationale Week. En ik vind het zo grappig, hè. Een week hoort bij mij nog steeds 7 dagen te zijn. Maar dit is 10 dagen lang de spot op sport en bewegen. En we noemen het dan Nationale Sportweek. En voor Soest heb ik dit jaar bedacht, nou, laten we het dan maar gezamenlijk openen. En 10 dagen later ook gezamenlijk afsluiten. En dan is de ervaringen uitwisselen van, ja, wat betekent dat sportiever, hè? Elke inwoner een beetje sportiever. Daar is voor iedereen een klein beetje meer doen deze komende 10 dagen. En dat is dan eigenlijk bijna een challenge voor jezelf. Van ga maar eens na. Wat houdt het in? En lukt dat om de komende 10 dagen of vanaf vrijdag dan, hè? Dan is de opening van de week. En wat brengt het je dan? Want sport is zo groot, zo klein, zo fijn. Dus het maakt mij eigenlijk nooit zoveel uit als je maar meedoet en op welke manier. Ja, dat is soms ook echt wel een zoektocht. Maar je had het over het openingsevenement. Dat is dan vrijdag 18 september om 18 uur. Nou, dat is etenstijd. En dat doen we eigenlijk met een gezonde start, een gezonde buffet bij Optisport in Soest. Er zijn nog tickets te bestellen. En we hebben het evenement genoemd Voed Jezelf. Dus wat heb jij nodig om een beetje sportiever de komende 10 dagen door te gaan? En ik heb ook gezegd, joh, laat eens kijken wie hier op bijdraagt. Of je nou actief bent of niet bij een sportclub, of dat je diëtist bent en met voeding bezig bent. Voed jezelf. Ook kantinemedewerkers die voeden heel veel sporters dan weer nadat ze gesport hebben of daarvoor. En kan dat allemaal een beetje gezonder? Dat is eigenlijk onze ambitie met het openingsevenement. Dat gesprek bij elkaar brengen rondom de voeding in combinatie met sport.
0: Ja, en daar meld je je voor aan, hè?
1: Ja, bij Optisport Soest. Die hebben een ticketlijn geopend. En nu is het nog voorverkopen voor €11,95. En heb je echt even een leuk ontmoetingsmoment vrijdagavond. Kom met de mensen of kom gewoon alleen en ontmoet andere mensen die dit...
0: Ik vind het heel mooi bedacht eigenlijk, hoor. En je laat meteen zien wat een beetje goede voeding is, hè?
1: Ja.
0: En dan op zondag? En zondagmiddag het slot-event?
1: Ja, dat heb ik een beetje matinee. Ik dacht gewoon, doen we een beetje de sfeer van matinee, zondagmiddag matinee. En daar heb ik wel wat verschillende onderwerpen geagendeerd. Zodat je ook maar even moet kijken van, ben je betrokken bij jeugdsport en bij het project Kies je Sport. Wat we in de gemeente Soest weer gaan uitrollen. Dat zijn eigenlijk kennismakingslessen voor jeugd. Dus wil je daar wat informatie over of doe je al jaren mee, dan zetten we die in een kleedkamersessie even bij elkaar. Maar ook voor bestuurders die echt een behoorlijke agenda hebben. Hè. Wil je zo'n club met 1000 leden of 200 leden, wil je die goed besturen, dan heb je sowieso impact op die sportiviteit van je leden. En die besturen met impact, daar gaan we een hele opleiding voor uitrollen. Maar nu doen we dan even een mini masterclass.
0: Ja, precies. En, maar goed, daartussenin is nog een hele week waarin Soestenaren of Soesters gewoon overal kunnen kijken. En eens kijken van wat is er voor mij. Dan denk ik, is de drempel om te gaan sporten eigenlijk nog steeds hoog? Want ik zie zelf wel, ik woon dan in Baren, daar hebben we natuurlijk ook allerlei sportdingen. Ik heb zelf het idee dat bijvoorbeeld senioren steeds meer gaan sporten of bewegen. Maar hoe zit dat nou met leeftijdsgroepen als, nou ja, zeg maar de pubers, middelbare scholieren. Je wilt ze van de bank en achter de schermen vandaan krijgen, maar lukt dat ook?
1: Ja, nou, je noemt precies eigenlijk al die verschillende levensfases, hè? En daar in die verschillende levensfases en vooral op die switchmomenten ga je van de lagere school naar de middelbare school, ga je van de middelbare school weer naar studenten of andere dingen doen en dan werk je je leven en daarna stop je je leven. Nou, juist op die schakelmomenten, daar zit vaak ook even het nieuwe zoektocht van ik deed altijd dit en wat past me nu? En daarom, ik ben ook echt heel blij met alle mogelijkheden in Soest, hoor. We hebben echt een hele sterke sportbasis en er wordt een beetje wijk. De verschillen zitten vooral in de wijken. Dat je merkt, die participatie aan sport, die is redelijk goed. Maar sommige wijken echt grote achterstand. En daar hebben we als gemeente natuurlijk, kijken we daarna van, daar zetten we op in. Daar waar het nog niet lukt. Maar ja, sport verandert ook. En mensen zitten in die verschillende levensfasen. En die verschuiving zie je dan, wat je noemt, die...
0: Maar dan dan is het misschien juist fijn dat op dit moment, geen week, maar 10 dagen zelfs, sport op allerlei manieren en door alle leeftijdsgroepen geprobeerd kan worden. Nou, ik wens jou heel veel succes nog met de laatste loodjes naar die week toe, want het is bijna zover. En heel veel plezier ook bij alles wat er gaat gebeuren. En dank voor dit gesprek.
1: Ja, jullie ook bedankt. Ja, veel plezier met de sportweek.

0: Ja, Andrea Bocelli, David Guetta en Megan Thee. Een hele mooie combinatie, DNA More Than A Game. Vaste prik, elke maandag bij Eemland 1 Actueel. Een gesprekje met Willem van Veluwe. En onderwerp is het sportoverzicht dan van afgelopen weekend. En met name dan de prestaties natuurlijk van Spakenburg, IJsselmeervogels en Eemdijk. En de inhoud natuurlijk van Randje 16 deze week. Willem, ik zeg goedemorgen, maar eigenlijk is het helemaal geen goedemorgen. Althans niet voor IJsselmeervogels en ook niet voor jou, denk ik.
1: Nee, ik heb helemaal goed gehoord. Ik ben namelijk heel triest wat ik afgelopen zaterdag heb meegemaakt. Ik zit mijn hele leven al in het voetbal. En tuurlijk maak je wel eens wat dingen mee die niet door de beugel kunnen. Maar dit sloeg werkelijk alles.
0: Nou, sterker nog, ik ging het programma voorbereiden. En het eerste wat ik bekeek was even de Gooi in Eemland. Ik weet ook niet waarom. En het eerste wat mijn oog trof was een foto, de foto, van net nadat het gebeurd was. Nou, ik schrok me gek.
1: Ja, het was ook niet normaal meer. Ik was zelf ook heel verrast. Ik was een keer niet op de pestribune gaan zitten. Ik denk, ik ga lekker in het zonnetje tussen de gewone supporters instaan. Nou, die genoten best wel een beetje van de wedstrijd. Die niet sportief was. Want het laatste kwartier kon je al merken dat er verschillende schermutselingen waren, overtredingen waren, opstootjes.
0: Maar nou bedoel je het laatste kwartier voor de rust, hè?
1: Voor de rust, ja. Het is natuurlijk een gegeven dat deze twee ploegen altijd bonje met elkaar hebben. Het gaat nooit sportief tussen deze twee ploegen. Dat was al een beetje vooraf bekend. Maar het ontspoorde net voor de rust toen er verschillende overtredingen over en weer kwamen. Daar kwamen al opstootjes dat mensen aan elkaar zaten te trekken. Nou, toen scoorde VVV net voor rust 0-2. En toen op weg naar de catacombe gebeurden deze dingen die de mensen op de staantribune dus niet in de gaten hadden. Waaronder ik ook niet. En toen zijn ze gaan zitten op de staantribune tot ze naar rust weer verder zouden gaan. Maar toen de spelers kwamen maar niet. En toen kreeg ik ineens in de gaten, hé, er is veel meer aan de hand. Want er was daar natuurlijk een opstootje ontstaan, maar niet dat dat zo uit de hand gelopen is. Nou, toen ben ik daarheen gelopen. Nou, wat ik toen aantrof, plassen bloed van die speler die zwaar mishandeld was. Dat ging dus om de speler Dumai van IJsselmeervogels. Die was door een trainer van GVVV, van de Beukerink.
0: Ja, assistenttrainer, hè? Ja, want de hoofd- en de assistenttrainer zijn twee broers volgens mij ook.
1: Ja. Dat zijn twee broers. En die is zo gigantisch uitgeslagen dat hij ook een tijdje buiten bewustzijn geweest is. Ze hebben de verzorging van IJsselmeervogels, die hebben direct 112 gebeld. En hem weer bij kennis gebracht. Maar de klap is zo hard aangekomen. Nou, je hebt het aan de foto gezien. Dit soort dingen, dat hoort niet op een voetbalveld thuis. Je gaat naar het voetbal, je staat tussen vrolijke mensen die aan een broodje en een spaatje rood en een sinaas staan te drinken.
0: Maar Willem, luister. Maar ik vind alleen al het feit dat het altijd al mot is en gewoon geen sportieve wedstrijden. Dat vind ik al iets. Waarom? Voetbal is een sport en dat doe je. En ja, je kan winnen of verliezen. Maar dan denk ik, dan was er geduw en getrek en gedoe. Maar dan is daar iets aan vooraf gegaan. Maar dat weten ze nog niet. Dat zijn ze aan het onderzoeken. Ik vind sowieso, wat er ook gebeurt als assistenttrainer, doe je dit niet. Niemand doet dit trouwens. Maar ze zijn ontslagen, hè, allebei, de beide trainers.
1: Ja, nou moet ik ook wel zeggen, dat kwam GVVV ook wel makkelijk uit. Hè, want de trainers die stonden zwaar onder druk. Die hadden nog 0 punten behaald uit 4 wedstrijden. Als ze deze wedstrijd van IJsselmeervogels hadden verloren, dan had het evengoed nog wel eens van plaats kunnen zijn dat ze ontslagen zijn. Nu komt punten behaald uit 4 wedstrijden. Als ze deze wedstrijd van IJsselmeervogels hadden verloren, dan had het evengoed nog wel eens van plaats kunnen zijn dat ze ontslagen.

0: duizenden wedstrijden gaan er wel goed ieder weekend, hè? Ja. Waar niks aan de hand is.
1: Maar hoe gaat dit nu verder, Willem? Want er is na de rust niet verder gespeeld met een stand van 0-2. Gaat dat sowieso nog doorgespeeld worden en dan zonder publiek? Of zijn ze alleen maar bezig met het onderzoek?
0: Nou, de KNVB die start gelijk een onderzoek. Meestal is het zo dat beide ploegen niet in het komend weekend in actie komen. Het is natuurlijk ook zo, wat jij net heel terecht stelde, dat heb ik zaterdag ook proberen boven water te krijgen. Want nu is het alleen maar zo, GVVV heeft dit gedaan. Maar je gaat natuurlijk niet iemand slaan als jij met 0-2 voor staat. Er is ook van de andere kant wat dingen gebeurd.
1: En, maar dat doet niks af aan het feit dat dit niet had mogen gebeuren. Wat er ook gezegd is, en dat is toch heel duidelijk, denk ik.
0: Precies, precies. Dus wat de KNVB nu gaat doen, die gaan een onderzoek instellen. De politierapporten worden daar ook in meegebruikt. Politie komt natuurlijk ook met aangiftes die van beide kanten gedaan zijn, van beide partijen. En dan zal men tot een onderzoek komen. En op jouw vraag of het ook uitgespeeld gaat worden, ja, dat vraag ik me nog af. Want de KNVB kan ook zeggen, ze zijn allebei schuldig. Allebei 3 punten in mindering. En gezien de grote commotie om dit uit te gaan spelen, blijft dit dat deze stand gewoon gehandhaafd blijft. Zou kunnen. Ze zouden er ook voor kunnen stellen dat ze zonder publiek deze wedstrijd
1: zou ook nog kunnen, hè?
0: Dat ze zonder publiek deze wedstrijd uit gaan spelen. Maar ik heb daarna de impact van dit incident, ook voor de veiligheidsmensen van IJsselmeervogels, met name Gerrit Kok. Die man moet dan bij dit soort zaken alle dingen regelen. Dat supporters uit elkaar gehouden worden. Dat er geen vechtpartijen ontstaan. Nou, ik heb enorm veel respect voor deze man, want die stond voor de camera te trillen op zijn benen.
1: Ja, nou, dat mag inderdaad ook wel eens gezegd worden. Maar daar, Willem, even nog wat anders. Want heb ik het nou goed gelezen dat deze speler, deze verdediger, vorig seizoen nog bij die club speelde. Klopt dat?
0: Ja, deze spelers.
1: Kan dat ermee te maken hebben? Ja, ik roep maar wat.
0: Dat kan. Zijn dat ook die kleine incidentjes die voor rust gebeurd zijn. He, want probeerde een speler van GVVV, die probeerde echt door zo net, die deed net voor de zittribune, dat hij een klap kreeg om die scheidsrechter zo te beïnvloeden dat een speler van IJsselmeervogels rood zou krijgen. Ja, en die scheidsrechter, ja, die was helaas niet een van de betere van de KNVB, want die gaf ook een strafschop aan GVVV. Nou, dat sloeg helemaal nergens op. Het was juist een overtreding van de speler van GVVV en helemaal niet van IJsselmeervogels. Dus dat wekte de emoties ook heel erg op en net voor de rust. Maar kijk, dit soort dingen, dat ben ik volkomen met je eens. Dat kan gewoon niet op het voetbal. En ik heb zelfs meegemaakt dat een jochie van 6 jaar met mijn verslaggever van Randje 16, die ook voor de Bunschoten schrijft, die was ook helemaal ontroerd door dit incident. En toen leek het wel mee te vallen, maar toen kwam hij thuis en toen barstte hij in huilen uit bij zijn moeder. Want hij had bij IJsselmeervogels heel iets ernstigs meegemaakt.
1: Ja.
0: Zo'n impact geeft
1: zo'n
0: dit.
1: Zo'n impact had het. Willem, wij gaan zien. Dankjewel dat je dit in ieder geval verteld hebt aan de mensen die het nog niet wisten. Het is heel naar allemaal. We wensen zeker de jongen heel veel beterschap en succes dat alles maar weer goed mag worden. Maar de rest zullen we moeten afwachten. Ik wil toch ook nog even Eemdijk en Spakenburg hebben. Want Eemdijk heeft zijn eerste bekerwedstrijd gewonnen. Het is heel iets anders, maar ik wil het toch nog even over voetbal hebben.
0: Ja,
1: die heeft de bekerwedstrijd gewonnen en daarna wel verloren.
0: Ja, je bent heel goed op de hoogte. Ik dacht even een bekerwedstrijd. Maar die
1: hadden ze gewonnen. Dat was daarvoor.
0: Tegen Helinkwijk. Die hebben ze heel knap gewonnen met
1: dus die zijn een ronde verder. En tegen Harkemaagse Boys. Ja, dat is dan weer zo. Hè. Dan is het 1-1. En dan bijna op het eind scoort de tegenstander. Winnen de doelpunten. Ja, Hoe vaak gaat dat niet zo?
0: Maar er zat nog een wedstrijd tussen, hoor.
1: Oké, dan hebben ze wel heel veel moeten spelen.

0: Ja, die hebben ze met 5-1 verloren zaterdag. Dat was kansloos.
1: Ja.
0: En, maar ja, deze tegenstander, de AFC, die staat er wel bekend om dat die een hele goede ploeg hebben. Draaien altijd bovenin mee. Dus, maar ja, 5-1 verliezen, dat is wel heel duidelijk. Gelukkig heeft Spakenburg zich hersteld.
1: Ja, want dat moet ik aan jou overlaten. Ik had geen tijd meer door al dat gedoe wat ik moest opzoeken over IJsselmeervogels. Spakenburg weet ik niks van. Hoe hebben die het gedaan?
0: Die hebben met 0-3 gewonnen van Jong Almere.
1: Heel
0: die
1: mooi.
0: Die kwamen al na 2 minuten met 0-1 voor. En toen hebben ze eigenlijk de hele wedstrijd gedicteerd. En ja, dat was een volkomen verdiende 0-3 overwinning. Daar zat ook de nodige druk op, want na het verlies van vorige week tegen Barendrecht staan ze nu al 6 punten achter. Ja, en dat kan niet meer worden, want dan ben je uitgeschakeld voor het kampioenschap. Want Quick Boys, die blijft natuurlijk maar winnen. Dus dit kwam Spakenburg wel heel goed uit. En nu aanstaande zaterdag spelen ze tegen Jong Sparta, waar ze altijd het heel erg moeilijk mee hebben. Maar ja, het
1: ja,
0: is
1: maar
0: wel
1: je weet nooit, de bal is rond, hè? Je weet nooit hoe het gaat. Hey, tot slot, Willem, eventjes. Wat gaat er besproken worden in Randje 16? Gaat het alleen nog maar over IJsselmeervogels? Of?
0: Nou, in Randje 16 gaan we het juist over de regels hebben. Want wij hebben de betaald voetbalscheidsrechter Dennis Hichler. Die komt bij ons in de uitzending vanavond. Dus wij kunnen ook gelijk eventjes vragen, hoe gaat het nou meestal met zo'n afhandeling van zo'n gestaakte wedstrijd?
1: Ja, precies.
0: Want die weet daar natuurlijk alles van. Plus dat Dennis het WK bij de VAR aanwezig was. En hij had ook de wedstrijd van Argentinië, waar Messi een zware overtreding beging. Iedereen zei,
1: ja,
0: dat is een donkerrode kaart. En toen zat hij aan de VAR-knoppen. Dus dat zullen we ook even
1: vragen. Dat gaat wel een interessante uitzending worden.
0: Dat gaat, ja, maar die zijn het meestal allemaal, hoor.
1: Ja.
0: Die maken.
1: Hey Willem, dankjewel voor al je uitleg. Deze keer was het wat langer, maar dat was ook hard nodig. Dankjewel en tot volgende week.
0: Ja, en ik hoop dat het niet meer voorkomt, want dit hoort
1: zeker
0: niet bij onze voetbalsport.
1: Willem, bedankt zover.
0: Oké. Jij ook, fijne dag. Dag.
1: En tot zover Eemland 1 Actueel. En voor wie wat later inschakelde, van 12 tot 1, wordt het programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site eemland1.nl. En morgenochtend staan we weer paraat om 9 uur met de dinsdageditie. Ook namens technicus Marco. Menno Mooi. Wens ik u een heel goed vervolg van deze maandag. En straks van 10 tot 12, de week brandt los. En wat ons betreft, graag tot een volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Kiss the Sky. Dat is weer zo'n nieuws. De luchtkussen. Ja, er bestaat ook een luchtkussen. Jason Derulo had deze hit in 2016. Kiss in the sky. Jawel. Kiss in the sky, yeah. Ben je nou klaar? Oké.
1: 80 is prachtig.
0: Goed. Ga gewoon doorstarten, kan mij het schelen. Alles dwars door elkaar bij Dekker Radio. Met Ben Hartman gaan we verder. Een leuke hit uit 1984. Van de vorige eeuw. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Een lekkere ouwe. I can dream about you.

Wat een geweldenaar. Op zijn gitaar. Carlos Santana hoorde je met Oye Como Va. Oeh. Zie je wel? Ik dacht het al. Mel en Typhoon, die komen uit Nederland. En die hadden deze song verleden jaar. Colors. Kleurrijk bij Dekker Radio.

ik heb een idee. Zullen we naar het strand gaan? Is dat een goed idee? Vamos a la playa. Rigiera had een hele grote hit in 1983. En die hoor je nu bij Dekker Radio.

betekent het? Rigiera, dat is een hele grote hit in de jaren 80. En Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over chocola. En dan denk ik, ach, ja, dat heb ik laatst gehad. In de studio is het zo warm dat de chocola smelt. Moet

0: zou nou wel een stukje lusten. Eva de Roveren en het verhaal over de chocola die altijd smelt in de Dekkerradio-studio.
1: Freezing cold in Einstein's Huzel.
2: You're the cool maid, say one. Freezing cold in Einstein's Huzel. All right.
0: Zo, even tijd voor Italiaanse les. Adriano Celentano. Zeg mij eens na, Freezing cold in Einstein's Huzel. Niet dat je wat aan hebt, want het is een fantasiewoord, ook in het...

0: Het is wat, hè? Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Please call an engine and juice all. Uit 1973 van Adriano Celentano uit Italia.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: in Dekker Radio. Dat kabaal na het half uur. Tot zometeen.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-printer op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. Tot 6:00 rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Twee frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met een mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Het weer, zon en af en toe een bui bij 22 graden.

0: Tama Harbour. Vraag me af waar dat is. Mary Hopkins zong erover in 1970. Misschien bestaat het helemaal niet meer. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. We hebben er drie achter elkaar. En deze, die begint heel zachtjes. Moet je horen. Ik zal hem wat harder zetten, zo. Ja. En daarna barst het geweld los. Op een mooie manier. Ik heb het over Foreigner. Volgens mij kwamen ze uit Australië, als ik het te goed heb. En Waiting for a Girl Like You. Daarna Jean Valerie met We Got Lost.
1: Wow.

Excuses voor het ongemak, zullen we maar zeggen. Hè? Wat een muziek, zeg. Dit is toch geen muziek meer? Jean Valery. Jean Valery. Dat is toch een man? J-E-A. Nou ja, dat zal wel. Who got lost? Moet ook overal verstand van hebben. Dan maar. Romantiek. Dat is beter. Bobby Goldsboro. Een grote hit voor hem. Summer, the first time. Op het strand. Met de zon. En de zee. En de meeuwen. Allemaal te beluisteren in Dekradio.

terwijl de Rolling Stones wachten op een vriend of vriendin. Gaan we even naar een Nederlands gezelschap. Dat heet de Gebroeders Co. En die zijn op zoek naar een zonnebril. Of zo. Ik weet nog dat die net uitkwam in 2004. Ja, een Nederlands gezelschap. Dat heet de Gebroeders Co. En die zijn op zoek naar een zonnebril. Of zo.

Young Hearts Run Free bij Dekker Radio te luisteren. Waarschijnlijk alleen maar bij Dekker Radio, tussen twee haakjes. Ik heb nog iets klaarstaan van Nederlandse Bodem en Treintje, Little Train Oosterhuis en het Metropoolorkest. Nou, dat gaat goed hoor. Je horen. Do You Know The Way To San Jose? In hun uitvoering. Prachtig gedaan. Daarvoor moeten we even zijn

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren, nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

De muziek van het jaar 1989, John Hyatt, horen we voorbij komen. Have a little faith in me. En ik zeg opnieuw hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Ariana Grande, anno 2026, hier zo met haar plaat Petal.

0: Ariana Grande met haar recente single Petal was de titel van de plaat. En na dat recente werk nu de hoogste tijd om eens even lekker terug in de tijd te gaan.
1: Ouwe meuk!
0: Met ouwe meuk, ja, we gaan 1963. Katie Kirby, nummer getiteld Dance On. We kennen het ook instrumentaal van The Shadows, die hadden er ook een hit mee. Maar ditmaal dus de gezongen versie van Katie Kirby.

0: van 1963, Katie Kirby en Dance On. En ja, van mij mag u natuurlijk lekker dansen. Ik hou u niet tegen en dat is gezond, hè, om even lekker te bewegen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Jazeker, en de bonte muziekverzameling gaan we naar 2004 met Jamie Cullum. All at Sea.

0: 2004, muziek van Jamie Cullum. All at Sea was de titel van dat nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2014 met Kensington War, de titel van de plaat. Ja, oorlog is altijd iets wat over de hele wereld maar blijft komen. We leren er ook niet van als mensheid. Er zijn altijd een handje vol van die zogenaamde machthebbers die macht willen hebben en de baas willen spelen. Waarom eigenlijk?

0: Kensington 2014, War, we don't go to war. We gaan niet naar de oorlog. Als we dat met z'n allen deden, dan had die wereld er een heel stukje beter uit.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van Penny Burke hier zo. Nummer met het titel Married Man.

0: nieuwe plaat van Penny Burke. Dit was een nummer met de titel Married Man.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: In 1998 met Aaron Carter. I'm gonna miss you forever.

muziek van Aaron Carter uit 1998. I'm Gonna Miss You Forever. Wij gaan op na het half uur met muziek van Earth and Fire. Met de onderlangs overleden zangeres Journey Kaagman. Dit is 78th Avenue uit 1977.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Een vrouw werd afgelopen weekend in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. Een klein vliegtuig is vanochtend neergestort net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat vliegtuigje kon neerstorten. En Stichting Donorkind wil dat massazaaddonor Simon juridisch wordt gedwongen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. Het weer, wolken en zon. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Temperatuur 15 tot 18 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met

muziek uit 1985. De Cool Notes hoorden we hier voorbij komen. Let's Spend the Night, de titel van deze opname. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling en wij gaan hedendaags muziek draaien. Kwam in 2025 al uit, 2026 kroop het richting de Nederlandse hitparades. Deze van Ella Langley. Dit is Choosing Texas. Ja, worden tegenwoordig steeds meer country op de radio, hè? Ik moet zeggen, ik krijg ook heel veel aangeboden uit Amerika, Australië en uit Europa zelf natuurlijk.

0: Deze, de muziek van Ella Langley, Choosing Texas, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan terug in de tijd overigens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar Nederland, de Cats uit Volendam. What a Crazy Life.

0: Inderdaad, Owl Murker 1963, het is van The Cats. Dit was een nummer met de titel Crazy Life. En zo komt de muziek uit Volendam weer eens een keer tot ons.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2009 gaan we naar.

0: De muziek van Katy Perry. We gingen er alweer voor terug naar het jaar 2009. Thinking of You was de titel van deze plaat.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Hedendaags werk van DJ Rufus en Jess Autumn. Dit is hun uitvoering van Please Don't Go. Oorspronkelijk kennen we van Casey and the Sunshine Band. Het

0: Een leuke uitvoering deze. Please Don't Go, DJ Rufus en Jess Alton. Het klinkt een beetje in de reggae-sfeer. Hè? En wat vind jij ervan, Klaassen?
1: Hey Jan, wat is het weer al de loste gezellig,
0: Bidje. Ja, vind ik ook wel mooi.
2: Taking it slowly.
0: Hurt somebody.
2: I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.

Party, zo heette het nummer. En dat bracht ons aan het einde van de show alweer. Ja, we zitten er weer doorheen, nu als je lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag hoor, janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Nou, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u wel even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, want het zijn wat kortere nummers. Allereerst gaan we 1972 met Helen Reddy, No Sad Song. Daarna een nieuw werkje van Mission Road, Ride on the Wind. En daar nog een oude instrumental uit 1963, Johnny and the Hurricanes en het James Bond thema. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag tot de volgende Bond.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: was just like a song when we were young.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
1: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. Dat scheelt wel.
0: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
1: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
0: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
2: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
0: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
1: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
0: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
2: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Going Down hoorde je. Dat was Freddie King met zijn grote hit uit de jaren 70, Going Down. Leuk dat je luistert naar Eemland 1, naar het programma Blues and Friends, hier op Eemland 1 dus. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. En dan zou er een nummer aan moeten komen, maar dat werkt eventjes niet. Dus ik ga gewoon verder met een ander nummer van Freddie King.

Alice Bailey hier bij Blues & Friends. Haar nummer The Medicine Man. Van een album van, ik geloof 2022, dus redelijk recent. Verder met Coco Montoya uit 2007. Een man waar ik een grote fan van ben. Ik heb hem jammer genoeg nooit live gezien, maar ik luister veel naar zijn muziek. Coco Montoya. Three Sides to Every Story. Dat is natuurlijk waar.

Hallo allemaal, ik ben Ronald van Bluesville. Wij zijn te gast hier in Blues & Friends van Bertwin Bijleveld, hier op Radio Eemland 1.

Een bluesman uit Chicago, dat was Wild Child Butler. Hij werd geboren in Amerika in Alabama, ging naar Chicago waar hij veel muziek maakte en veel optrad. En later verhuisde hij naar Canada. Maar toch echt een bluesman, een Chicago bluesman. Nog zo'n andere Chicago bluesman is Mojo Buford. En daarvan ga ik het volgende nummer draaien. Maar eerst moet ik nog even zeggen dat Little Charlie en zijn Nightcats, het nummer was wat je daarvoor weer hoorde.

Zijn versie van traditional rolling and tumbling. Dat was Mojo Buford uit 1998. Uit hetzelfde jaar komt het volgende nummer van Susan Tedeschi. Mama, I Treat Your Daughter Mean. Ik weet nog dat ik over haar las in Living Blues. Zo'n blues tijdschrift in die tijd, eind jaren 90. En dat ik naar de winkel reesde, naar de winkel rende. Om die cd van haar te kopen. Dat is een hele goede cd. Susan Tedeschi, haar tweede album is dat.

Susan Tedeschi van haar album uit 1998, Just Won't Burn. Susan Tedeschi, twee van haar grote voorbeelden waren Bonnie Raitt en Janis Joplin. En haar stem wordt ook wel beschreven als een mix tussen die twee. Dus dat hebben ze goed bekeken. En blijf luisteren naar Blues & Friends hier op Eemland 1, want die twee mensen ga ik straks ook nog draaien. Tot 11 uur Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. www.eemland1.nl

Betty Fox was dat, Peace in Pieces. Stevie Ray Vaughan was natuurlijk een grote bluesheld in de jaren 80. Hij begon in de jaren 70 al gitaar te spelen en eigenlijk deed hij dat stiekem, want zijn broer Jimmy Vaughan speelde gitaar, maar daar mocht hij gewoon niet aankomen. Dus als die Jimmy weg was, naar zijn werk of gewoon weg naar buiten, dan pikte Stevie Ray Vaughan zijn gitaar en begon gewoon wat te spelen. Jimmy Vaughan zat in The Fabulous Thunderbirds en was de grote lieve broer van Stevie Ray Vaughan.

Dat was nog de echte originele John Lee Hooker uit de jaren 50, begin 50, eind jaren 40. Toen nam hij heel veel mooie nummers op onder verschillende labels en onder verschillende namen om onder de copyrights uit te komen. Tussen onder de contracten uit te komen van al die labels. Big Joe Williams, een man die vooral bekend was in de jaren 30 en 40. En na de oorlog kwam de elektrische muziek op te zitten, de versterkte muziek. En dat, dat ging niet zo goed voor van die oude bluesgitaristen uit de jaren 30. Sommige pas gaan, andere niet en die verdwenen. Big Joe Williams, de Jinx Blues, een nummer van Sunhouse trouwens.

Love Me Like a Man. Dat was Bonnie Raitt van een van haar eerste albums uit de jaren 70. Verder met Otis Rush. Die werd bekend eind jaren 50. Een van de grote drie gitaristen uit Chicago was dat. Blijf luisteren naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Dit is het laatste nummer van dit uur, maar daarna nog een uur lang de blues. Nu komt Otis Rush eraan.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar

0: cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
1: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
0: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
2: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De band heette Big Brother and the Holding Company. En dat is natuurlijk Janis Joplin. Peace of My Heart. Die band werd bekend in 1965 in San Francisco. En Peace of My Heart was een grote hit van hun debuutalbum, Janis Joplin.

Jimmy Rogers was dat een van mijn grote helden. Sly Williams, dat is een hele obscure bluesartiest uit de jaren 50 waar bijna niks van bekend is. Of eigenlijk helemaal niks. Ik kan helemaal niks over hem vinden. Sly Williams. Hij maakte het nummer Boot Hill, het origineel. En Steve Ray Vaughan deed dat, wat zal het zijn, 40 jaar later in de jaren 80 nog eens een keertje over. Sly Williams, hier op Blues & Friends op Eemland 1.

In 2016 brachten de Rolling Stones eindelijk weer eens een echt bluesalbum uit. Daar waren ze ook mee begonnen ergens in de jaren 60. De Rolling Stones waren dat. En ze waren dat nummer, of het is dat hele album aan het oefenen in een oefenruimte ergens in een studio. En het was nou eenmaal zo het geval dat Eric Clapton in de studio naast hun zat. Of ergens in die buurt. Dus die raakten met elkaar aan de praat. En Eric Clapton speelde toen een nummer mee. Eigenlijk twee nummers. Maar onder andere op de nummer wat je net hoorde. Everybody Knows About My Good Thing. Dat was dus de Rolling Stones samen met Eric Clapton.

Een van de grote gitaristen, bluesgitaristen uit Texas. Dat was Anson Funderburk met zijn Rockets, het album Since. En de zanger, de oude blueslegende Sam Myers, speelde daarop mee. Daarvoor hoorde je Lightning Hopkins, maar er ging even wat mis. Die CD was kapot. Dus dan heb je dat zomaar. Monty Amundsen nu. Ik zag hem in de jaren 90 in Amsterdam optreden in een bluesclub. En hartstikke goed is die. So Fine. Dat album komt ook uit die tijd. En daarna ga ik weer verder met een nieuw nummer van Lightning Hopkins. Maar eerst Monty Amundsen.

0: I said wolf.
1: Lightning Hopkins was dat met zijn Howling Wolf. Toen ik net gitaar begon te spelen, was Lightning Hopkins degene waar ik de eerste cd van kocht. De eerste blues cd die ik ooit had. En ook met mijn gitaarspelen, met mijn lessen en zo, naspelen, was hij de eerste of een van de eerste die ik probeerde na te spelen. Lightning Hopkins.

Hij speelt alle instrumenten zelf op hetzelfde moment ook nog. Dat noem je een one-man band. Steve Hill was dat.

Johnny Shines hoorde je hier bij Blues & Friends. Verder met weer zo'n obscure bluesartiest. Ik weet het jaar niet helemaal, maar ik denk dat het uit de jaren 70 komt. Misschien zelfs 80. Die man die heet Uncle Ben en hij speelde het nummer Mama Look At This. Ik ga nog even op zoek naar meer informatie, maar tot nu toe weet ik dat het Uncle Ben is.

mama, look at sir. Out in the backyard doing like that.

quick. Mama, mama, look at this. Out in the backyard.

Uncle Ben en his nephews. Een obscure bluesartiest uit de jaren 80. Hij nam nummers op in 1990. Het enige wat ik van hem kon vinden is dat hij in 1990 een bekende artiest was, straatartiest was in Memphis, in Beale Street. Daar speelde hij dus dit soort nummers op straat. Beale Street is een beroemde muziekstraat in Memphis. Uncle Ben.

Michael Burks hoorde je, No More Crying. Eemland 1, www.eemland1.nl. Daar luister je naar. En naar het programma Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Live. Het is alweer afgelopen. Leuk dat je luisterde. En tot volgende week maandag.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De

0: 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.